punt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Drie kinderen van een gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: dan geen mooi feest gehad?
1: Wel ja, jongen.
0: Het was toch fijn met heur in bad?
1: Het water was te koud en mijn lul was nat.
0: Ik dacht dat je in een nest

0: Man, dat zeg ik. Je lult me wat.
1: Scheiße.
2: Vastplakken.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Drie kinderen van de gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen toch geen compensatie. De rechter oordeelt dat hun moeder destijds wel waarschuwingen kreeg voordat de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. Die brieven zijn pas onlangs teruggevonden. Daardoor zou de overheid ook bij andere zaken kunnen stellen dat sommige ouders toch geen recht hadden op compensatie. Volgens NRC kan dat gevolgen hebben voor mogelijk duizenden dossiers waarin de compensatie al betaald is. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden die nu al honderden hectares natuur hebben verwoest. In de departementen Hérault en Aude zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook bij populaire kustplaatsen moesten campinggasten uit voorzorg tijdelijk vertrekken. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op nieuwe natuurbranden groot in het zuiden van Frankrijk. Het aantal bevestigde ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot ruim 1400. Volgens de Congolese regering zijn er inmiddels 438 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak treft vooral drie provincies in het oosten van het land. Autoriteiten vrezen dat het werkelijke aantal besmettingen hoger ligt. Tegen de huidige virusvariant is nog geen specifiek vaccin beschikbaar. De EU en de Verenigde Staten maakten al ruim 1,5 miljard euro vrij voor de bestrijding van de ebola-uitbraak sinds mei in Congo en Oeganda. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.

het begon al heel vroeg bij deze dame, Taylor Swift. Op de vierde moet ze al tegen haar ouders gezegd hebben van... jongens, ik weet niet hoe jullie erover denken. Op zich al een hele mooie zin voor een kind van vier. Maar ik wil later zangeres worden. Je zoekt het verder maar uit. Het is haar wel gelukt. En daarbij zei ze geloof ik ook nog... het lijkt me zo prachtig dat ze ooit, over 20 jaar... toen ze op haar vierde was, dat liedje werd gedraaid bij Regio 8 in Nederland, in de Achterhoek. Dat was een van haar prille wensen toen al. Nou, het is er helemaal uitgekomen, hè? Goedemorgen, Taylor Swift. Hey, goedemorgen, Achterhoek, Liemers. Dit is Regio 8. Tijd voor een hele nieuwe ochtendshow. Het wordt een beetje fris vandaag, zeg. Temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En erger nog, we krijgen regen. Dat hadden we toch helemaal niet bedacht. De afgelopen tijd. Het was wel keurig droog. Er komt wat regen aan later vandaag. Maar de ochtend is nog zonnig.

Ja, speciaal even voor twee schilders. Mark en Dirk zaten net op de snelweg achter mij. Ja, ik heb namelijk vandaag de Regio 8 auto bij me. Nou, dat baart gelijk wat opzien. Opzienbarend. Zo kan je het ook zeggen. Geweldig om daar een keer in rond te crossen. Morgen gewoon weer mijn eigen auto, hoor. Maar die gasten hadden dus gelijk door. Oh, Regio 8. Zou die naar Ulft gaan? Zou hij dan die gast zijn van de ochtendshow? Ach, verrek, hij is het ook. Nou, alsjeblieft dus voor jullie Miles Smith en nice to meet you. Het is 16 over 7. De zon schijnt in de Achterhoek en in de Liemers.

0: Want dat stofje endorfine wordt dan namelijk weer aangemaakt. En dat kun je misschien op dit moment wel gebruiken. De Whistle om 7:30. Florida hoorde je.
1: Regio 8.
0: We zitten inmiddels op de 2e van de 7e in 2026. Vanmiddag op de radio Veerlen tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip om 12 uur straks. Eens even kijken naar het nieuws. Het gaat over vrachtwagenchauffeurs. Niet zozeer over de mannen of vrouwen zelf achter het stuur. Maar de vrachtwagenheffing is gisteren begonnen. Ik denk dat alle vrachtwagenchauffeurs het zo'n beetje wel weten. En anders praat ik je graag heel kort even bij. Want de eigenaren van vrachtwagens vanaf 3500 kilo maximaal gewicht plus lading betalen vanaf nu per gereden kilometer een kilometerheffing. De cabines moeten een eigen tolkastje aan boord hebben dat werkt in Nederland. En de hoogte van het tarief hangt af van het type vrachtwagen, type voertuig. De boetes zijn niet mals. Echt honderden euro's kan je dat gaan kosten. Dus kijk even wat je achter je kont meesleurt, zou je bijna kunnen zeggen, in de cabine. Dat is wel even belangrijk om te weten. De vrachtwagenheffing is een mooi woord, maar ja, in de praktijk betekent dat gewoon betalen. Ja. Dit is Regio 8.

0: can't get by without you. Zo direct het laatste nieuws. Bart Meijer schuift hem dan weer aan. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers gaat over buurtschap Bekveld. Positief nieuws daarover te melden.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget.
1: Boek veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen

0: app of je reisadviseur. Doei, live happy.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
1: Doei.
2: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
1: Hamster.
3: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken... broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht... muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De ouderaad van Dalton IKC Sint-Joris in Borculo eist een veiligere verkeerssituatie. De raad is een petitie gestart voor de aanpak van de kruising tussen de Batendijk en de Ruurlozeweg, vlakbij de basisschool. Volgens de initiatiefnemers is het kruispunt al langer onoverzichtelijk en onveilig, terwijl er dagelijks veel leerlingen oversteken. Hoewel het nu nog meestal goed afloopt, vindt de oude raad de risico's op ongelukken door onduidelijke verkeerssituaties simpelweg te groot. Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool wordt ingericht als ontmoetingsplek. Stichting Buitengewoon Bekveld koopt het pand voor 135.000 euro van de gemeente Bronckhorst om er een definitieve ontmoetingsplek van te maken. De bewoners die gebruikten het gebouw al, maar de stichting is nu ook echt eigenaar. De aankoop is volledig betaald met een gemeentelijke subsidie van ruim 1,5 ton uit 2024. De overdracht moet plaatsvinden tijdens het buurtfeest en dat is op 4 september. Op de Ruurlozeweg bij Beltrum is gistermiddag een automobilist hard tegen een boom geknald. Het eenzijdige ongeluk gebeurde vlak na 2:30 op de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo. De bestuurder raakte op een rechtstuk weg plotseling van de baan en ramde een boom. De auto schoot daarna nog een flink stuk door en liet een lang oliespoor achter. Een ambulance heeft het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Tegen een 64-jarige huisarts uit de Oost-Achterhoek is gisteren voor de rechtbank in Arnhem een celstraf en een beroepsverbod geëist. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van jarenlang seksueel misbruik van een patiënt. Dat heeft zich afgespeeld tussen 2012 en 2016. De huisarts, die nog altijd aan het werk is, bekent dat hij de vrouw heeft gezoend en betast en dat er seksueel contact is geweest. Volgens hem duurde de relatie maar een half jaar. Maar de officier van justitie rekent het de arts zwaar aan dat hij het volledige vertrouwen van zijn patiënt heeft misbruikt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

als ze iets nieuws uitbrengen. Deze man wel. Het is Alex Warren. Dat had je waarschijnlijk al lang door. Het is een nieuw liedje. En heet Passenger. Eens even kijken hoe het is met het voetbal. Want de Graafschap krijgt er weer een nieuwe speler bij. In ieder geval voor het komend seizoen hebben we een speler met een Limburgse tongval. Dat is wel grappig hier in de Achterhoek, toch? Het gaat om de 21-jarige Bjorn van Zijl. Hij heeft een contract aangeboden gekregen vanuit de Superboeren. Hij komt van VVV Venlo, waar hij nog tot, eens even kijken, nog een jaartje zelfs, onder contract stond in Venlo. Maar ja, bij de Graafschap zeiden ze, die willen we hebben. Toen zeiden ze in Venlo, dat kan wel waar zijn, maar jullie moeten wel een transferbedrag betalen. Nou, de hoogte daarvan is niet bekendgemaakt. Bjorn van Zijl stond in de belangstelling van meer clubs, waaronder zelfs AZ, die gewoon lekker heel hoog speelt in de Eredivisie. Dus komt wel helemaal goed, denk ik, hoor. Bjorn, welkom bij de club, letterlijk en figuurlijk. Bjorn van Zijl, nieuwe speler bij de Graafschap. Regio 8, op een mooie donderdagmorgen. De tweede van de zevende. Even wat rust, dat kan met Ray Parker Jr.

0: Je ontbijt, je ochtendrit of misschien nog lekker gestrekt. Oh, wat fijn zeg. Gewoon lekker in je bedje zeg. Wow.
1: Begin je dag goed.
0: Regio 8 met Toto. Hold the line. Tijd voor kaarten. Gratis kaarten voor de kaderfeesten. Die starten morgen en duren een week in Doetinchem. Ja, hartstikke populair. Er gebeurt heel veel. En ik heb hier kaarten liggen voor DJ on the Mill. Dat is vanaf 5 uur volgende week vrijdag tot het begin van de zaterdag. Urenlang. Alleen maar lekkere dance. Met onder andere, eens even kijken, wie komen er allemaal? John. Oh ja, Johnny komt ook. Johnny 500 heet hij. Leuke, grappige naam voor een DJ. Erwin. Nou, misschien ken je die gasten allemaal niet. Ze maken wel hele gave, lekkere dance muziek. Dus je kan erbij zijn. Want die kost een paar centen de kaartjes daarvoor. DJ on the Mill tijdens de kaderfeesten in Doetinchem. Als je denkt, wat leuk, ik zou er naartoe willen. Of je kan een cadeautje ervan maken voor een ander. Ja, wat is ook wel leuk, hè? Om die kaartjes weg te geven voor een goede vriend of vriendin. Of misschien wel de buurvrouw of de buurman die je al heel lang ziet zitten. Ja, daar kan je een deeltje mee sluiten voor deze kaartjes. Dus kaartjes voor DJ on the Mill tijdens de kaderfeesten in Doetinchem. Nu reageren, stuur gewoon DJ on the Mill in je appje naar 06-4747-0022. Ja, oké. Okay. 06-4747-0022. Dan gaan we nu heel even een terrasje pakken, zeg.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

Nou, je hoort hem niet, maar hij zit wel achter de piano bij dit fijne, bijna klassieke popmuziekstukje. Het is Chris Rea. Ja, die zit bij Shirley Bassey, die je hoorde zingen. Chris, waar we vorig jaar, was dat? Ja, tijdens de kerstweek opeens afscheid van moesten nemen. Mr. Driving Home for Christmas. Hij is niet meer onder ons. Maar die Shirley, ik zat even te kijken. Voor je het weet, verklaar je iemand dat hij is overleden, terwijl hij er nog gewoon is. En ze is ook nog gewoon nog steeds, Shirley. Is middels 89, die vrouw, ja. La Passione. Dit is regio 8. Even een speaker richting het wegdek. Op de A18 kan je gewoon doorrijden. Pas wel op, niet harder dan 100. Want voor je het weet word je daar geflitst. En file op de A12, de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 6,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. De

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nee!
2: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Het is 8:02. De ochtendshow met het nieuws. Dat krijg je van Dick de Hark.
9: Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brandweer is nog bezig met het blussen van de brand in het ziekenhuis. Bij een schietincident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam de afgelopen nacht is een gewonde gevallen, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe hij of zij eraan toe is. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. De schietpartij in de Rotterdamse Winkelstraat was rond 1:15 vannacht. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben of beelden hebben van het incident aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Vakantieparken blijven groeien en de vakantiehuisjes worden er steeds duurder. Volgens nieuwe cijfers van het kadaster telt Nederland nu bijna 4000 vakantieparken met samen zo'n 135.000 vakantiewoningen. Vooral op de Waddeneilanden zijn ze populair en liggen de prijzen hoog. 1/3 van de woningen is daar een vakantiehuis. 4 op de 5 kopers betalen hun huisje zonder hypotheek. Door de woningnood wordt inmiddels al 1 op de 7 recreatiewoningen permanent bewoond. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
1: Hallo,
10: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Hoochiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: magico.nl.
1: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
3: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
2: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door Dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Marcel Vermeer.
11: Ja, ik krijg hier een berichtje van Jules, die is ook heel goed wakker, hè?
12: Ja, mooi. Ben je al wakker?
13: Ben je al wakker? Hé, hey, word wakker!
11: Ja, tijd om eruit te komen. Tot 10 uur is dit.

Juan Luis Guerra en de Burbujas de Amor. Ik heb het even gecheckt, zo hoor je het ook echt uit te spreken, dat je het weet. Bijna 7:15, goedemorgen. Ik sprak net een woordvoerder van de NS. Dat is geen flauwekul, zegt de officiële woordvoerder. Die ken ik toevallig. Hij zegt, wil jij het vertellen op de radio? Want dan kan ik even een ontbijtje er binnen werken. Oké, ben ik even de woordvoerder van de NS. Zo. In de eerste helft van dit jaar waren er namelijk minder meldingen, heel positief, minder meldingen van treinverstoringen dan in dezelfde periode een jaartje eerder. Dat blijkt uit een analyse van storingsgegevens van rijdendetreinen.nl door het ANP. De afname komt ondanks een record aantal storingen in januari van dit jaar. Het gaat om 3301 storingen en dat is echt een stukje minder dan vorig jaar. Dus heel goed. Nou, complimenten aan de NS en ook aan ProRail. Ken je dit nog? Dit zijn de Talking Heads. Psycho.

0: Dimitri Vegas, Like Mike, Tiësto en Dido, die ook het origineel song van Thank You. De dance mix zou je kunnen zeggen. 8:21 onderweg. De dag van vandaag, de 2e van de 7e, is een speciale dag. Ook in de Achterhoek en de Liemers wordt het, nou ja, gevierd, weet ik niet. Hè? Want waarom zou je een UFO-dag vieren? Maar wel dat UFO's bestaan. Geloof je in UFO's? Ik heb het er toevallig van de week nog met iemand over gehad. En die had nog nooit zo'n ervaring meegemaakt. Nou ja, ik heb één keer een ervaring meegemaakt dat ik dacht, ik word gek. Ik heb geen drank hierop. Goed geslapen. En ik heb echt wat zien hangen in de lucht. Nee, geloof me nou, ik was hartstikke nuchter. En zelf in mijn vel geknepen. Dat ik het uitschreeuwde van, ik ben wakker. Ja, ik ben klaar wakker. Niemand in de buurt. Nee. Maar ik heb toch echt wat gezien met lampjes en zo. Ja, en nogmaals, als je dit zegt tegen collega's, dan kijken ze je lachend aan van, ah jongen, hey, wil je niet naar huis gaan anders? Ga je thuis verder slapen? Heel veel mensen geloven er geen ene moer van. Maar toch, er zijn zoveel bewijzen. Check het maar eens op internet, bijvoorbeeld YouTube. Vandaag Wereld-UFO-dag. Misschien heb je in de Achterhoek wel eens een UFO gezien. Dat je denkt, ik zag iets in de lucht hangen, iets voorbij komen. Ik kon het niet verklaren. En het is ook nooit verklaard later nog. Ja, wat is jouw ervaring op UFO-gebied in de Achterhoek? Laat het weten. Stuur even een berichtje. Ja, mag ook anoniem. 0647470022. Het is jouw ervaring met UFO's in bijvoorbeeld de Achterhoek en de Liemers. 0647470022. En dan even aandacht voor iemand die ze ook regelmatig ziet vliegen. Dat is Gerrit.
1: Hey, daar is John Deere trekken. Een mooi ding.

0: Zo'n liedje dat je waarschijnlijk wel eens vaker gehoord hebt, dat je denkt, als iemand dan vraagt, weet je wie het zijn, dan kom je misschien uit op de Beach Boys. Wel nee, het is Warm Sounds. Ja, gewoon Warm Sounds. Lekkere, warme oren. Ja, oren. Oh, koptelefoon, zo kan ik het beter uitleggen, Marcel. Beurt de Vries daarvoor de Freeline. En Paul, een liedje over onze Gerrit, onze weerboer. En die weerboer hoor je over 2 minuten. Net als onze nieuwsboer, dat is Bart Meijer.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute
2: huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke

0: zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De ouderaad van Dalton IKC Sint-Joris in Borculo eist een veiligere verkeerssituatie. De raad is een petitie gestart voor de aanpak van de kruising tussen de Batendijk en de Ruurlozeweg, vlakbij de basisschool. Volgens de initiatiefnemers is het kruispunt al langer onoverzichtelijk en onveilig, terwijl er dagelijks veel leerlingen oversteken. Hoewel het nu nog meestal goed afloopt, vindt de ouderaad de risico's op ongelukken door onduidelijke verkeerssituaties simpelweg te groot. Tegen een 64-jarige huisarts uit Oost-Achterhoek is gisteren voor de rechtbank in Arnhem een celstraf en een beroepsverbod geëist. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van jarenlang seksueel misbruik van een patiënt. Dat heeft zich afgespeeld tussen 2012 en 2016. De huisarts, die nog altijd aan het werk is, bekent dat hij de vrouw heeft gezoend en betast en dat er seksueel contact is geweest. Volgens hem duurde de relatie maar een half jaar. Maar de officier van justitie rekent het de arts zwaar aan dat hij het volledige vertrouwen van zijn patiënt heeft misbruikt. Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool wordt ingericht als ontmoetingsplek. Stichting Buitengewoon Bekveld koopt het pand voor €135.000 van de gemeente Bronckhorst om er een definitieve ontmoetingsplek van te maken. De bewoners die gebruikten het gebouw al, maar de stichting is nu ook echt eigenaar. De aankoop is volledig betaald met een gemeentelijke subsidie van ruim 1,5 ton uit 2024. De overdracht moet plaatsvinden tijdens het buurtfeest en dat is op 4 september. Op de Ruurlozeweg bij Beltrum is gistermiddag een automobilist hard tegen een boom geknald. Het eenzijdige ongeluk gebeurde vlak na 2:30 op de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo. De bestuurder raakte op een rechtstuk weg plotseling van de baan en ramde een boom. De auto schoot daarna nog een flink stuk door en liet een lang oliespoor achter. Een ambulance heeft het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Oké, dankjewel.

0: Vraag Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik dacht, daar heb je Gerrit. Gerrit Vossers, ja. Onze weerkoning uit Silvolde.
1: Het is wel hetzelfde deuntje.
0: Ja, het is hetzelfde deuntje. Andere tekst, en die slaat helemaal op jou. Het is vandaag 2 juli en ik sta hier in een korte broek. En toen las ik een weerbericht. Toen dacht ik, waarom heb ik een godsnaam een korte broek aan? Want het wordt later vandaag best wel regenachtig. En de temperatuur schijnt te zakken naar onder de 20 graden. Klopt dat?
1: Ja, in de regen hebben we 18, 19 graden, dat klopt. Op dit moment is het nog 20 graden. Maar de wind is wel wat aangetrokken. Als je met de korte broek loopt, en doe ik ook, dan voel je wel de wind door de haren waaien. Maar het is verder nog droog. Als we wat verder kijken van ons af, dan zien we wel wat bewolking dat naar ons toe komt vanuit het westen. Maar het is vanmorgen nog meestal droog. En de zon die is er nog af en toe, ook laat op de ochtend, nog wel bij. De wolking gaat in ieder geval eind van de ochtend wel helemaal overheersen. En dan komt er ook een klein beetje regen mee. Het is niet veel hoor, want ik verwacht 1 tot hooguit 2 millimeter wat er zou vallen. En daarbij in de regen dus die temperatuur van 18 tot 19 graden. Maar eind van de middag dan gloort er weer hoop. Vanuit het westen komen opklaringen naar ons toe. De wind die is onderhand noordwest geworden. Waait de hele dag door matig. En de temperatuur zal toch eind van de dag nog weer oplopen naar 22 graden. Maar vanavond dan is de zon er wel bij. Maar met die noordwestenwind is het wel wat frisser. En komende nachten zitten we met minima van rond de 12 graden. Ja, en morgen wordt weer een hele

0: met flink wat zon. Stukken minder bewolking en het blijft dan ook droog. En dan wordt het ook 24 graden bij een matige noordwestenwind. Nou, het weekend zal de temperatuur nog ietsjes verder oplopen. Alhoewel het zondag toch wel weer wat een neerslag in het verschiet zit. Want eind van de dag en ook in de nacht naar de maandag, dan kan er opnieuw weer wat regen vallen. En dan zal er wat meer kunnen zijn dan vandaag. Vandaag dus 1 tot 2. En in de nacht naar de maandag en zondagavond een millimeter of 4 bij elkaar. Ja, en dan gaan we de nieuwe week in met eerst nog temperaturen die nog wat rond normaal liggen voor de tijd van het jaar. 4, 25 graden. Maar later in de week lijkt het ook nog wel weer wat warmer te gaan worden. Maar zoals we de afgelopen dagen al gezegd hebben, het weer is vrij onzeker op langere termijn. Dus dat is nog even afwachten.
1: Weet je alleen al het weer uit de Achterhoek en de Liemers? Want ik krijg namelijk een luisteraar en die stuurt een melding. Hey, goedemorgen, ik ben vaste luisteraar, maar ik woon niet in de Achterhoek. Ik zit in Zeeland, ik werk daar op een vakantiepark. In twee zinnen, Gerrit, het weer in Zeeland vandaag, weet je dat uit je blote hoofd? Of wordt dat heel lastig?
0: Nee, het weer in Zeeland, daar hebben ze bijna geen regen of helemaal geen regen. Met wel wat bewolking, maar later ook weer de zon erbij. En ik denk dat daar ook een van de betere plekjes is vandaag. Want hoe meer naar het noorden toe, hoe natter het wordt.
1: Oké, Bas, dankjewel. Het gaat namelijk om Bas. Je zit geramd in Zeeland. Oké, ik spreek je straks weer om 9:30.
2: Goed gedaan.

sampletje in een liedje dat ook al scoorde in de jaren 90 van Live and Joy in dit geval. En Dreamer, daarvoor Robert Cray en zijn vrienden, de Robert Cray Band. En Don't Be Afraid of the Dark. Eens even kijken of het nog druk is op de weg. Nou, op de A18 kan je doorrijden en verder in de Achterhoek en de Limburgs moet je vooral oppassen op flitsers. Er staan er wel een aantal. Ik weet niet precies welke straat. Ik heb net al een luisteraar gehad die zegt, ja, er staat ergens in Doetinchem staat een flitser. Jongens, daar heb ik niet zoveel aan. Kom even met feiten en straatnaambordjes. Dan geef ik die graag even door. Hè. Dan delen we dat. En verder wel een file op de A12. Dat is de Duitse grens naar Arnhem. 5,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. En flitsers geef je dus door via de app 0647 470022. Begin jaren 80 voor deze groep. America.

Amerika, Dacia en Aston, zo heet het liedje. Even checken wat er staat op de site regio8.nl. Heb je dat al gedaan? Pak anders je telefoon er even bij. Regio8.nl. Je kan ook naar de Facebookpagina voor het laatste nieuws. Onder andere gaat het over de gemeenteraad van Berkeland, want die moeten nog een beetje afkicken. Ja, niet wat je denkt, jongens. Het heeft gewoon met politiek te maken. Niks aan de hand in de gemeenteraad van Berkeland. Ja, ze moeten nog even wennen aan het raadsakkoord. Meer daarover lees je dus nu op de site van Regio 8.

0: wakker worden in de Achterhoek met Teddy Swims.
1: Begin je dag goed.
0: Nog even speaker richting het laatste nieuws. Ja, je kan het maar weten. Het kabinet voert vanaf de Europese verkiezingen van 2029... een kleiner stembiljet in. Dat heeft de minister zojuist bekendgemaakt. Dat is minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken. De Tweede Kamer is nu ook op de hoogte, want hij heeft een brief gestuurd. Geen mailtje, maar gewoon echt een officiële brief aan de Tweede Kamerleden. En bij de laatste drie verkiezingen zijn er al proeven mee geweest met zo'n kleiner stembiljet. En die waren best wel positief. Ja, dat is ook zo. Ik vond het altijd wel een beetje komisch als je dan naar het stemhokje ging en je zag andere mensen lopen klooien met zo'n groot biljet. Dat je denkt, goh, die neem ik mee naar huis. Ik ga niet stemmen, maar ik neem hem mee naar huis. Als ik binnenkort moet gaan schilderen, dan leg ik het op de vloer. Dan vult het al aardig. Zo groot is die. Maar hij wordt dus kleiner vanaf 2029. Meer nieuws, zo direct.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraal.

0: aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
1: De Doetinchemse Kadefeesten.
0: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
1: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Bij een brand in een ziekenhuis in de Noord-Duitse stad Ludwigslust zijn 2 doden gevallen en zeker 34 mensen gewond geraakt, meldt de politie. De brand brak uit rond 4:30 in het dak van het ziekenhuis. Een nog onbekend aantal patiënten en ziekenhuispersoneel is inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in de Duitse Ludwigslust is nog niets bekend en ook over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers bestaat nog onduidelijkheid. De brand in het Duitse ziekenhuis is inmiddels onder controle. Uit de nieuwe incidentenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie, WODC, blijkt dat 3% van de asielzoekers in de opvang vorig jaar werd verdacht van een misdrijf. Een kwart meer dan een jaar eerder. Volgens het WODC zaten daar veel alleenstaande minderjarige asielzoekers bij. De meeste incidenten waren op de opvanglocatie zelf. Buiten de opvang waren vooral winkeldiefstallen door jonge asielzoekers de meest voorkomende misdaden, aldus het WODC. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 10 doden en 56 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Het Russische ministerie van Defensie meldt dat Rusland de aanval uitvoerde met lange afstandsraketten, precisiewapens vanaf land, zee en uit de lucht en drones. Volgens Moskou zijn er militaire doelen zoals vliegvelden en energiefaciliteiten in de buurt van Kiev getroffen. De aanval zou een vergelding zijn voor eerdere Oekraïense aanvallen op civiele infrastructuur in Rusland. In een woning in de Amerikaanse staat Ohio heeft de politie 16 ernstig verwaarloosde kinderen aangetroffen. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 1,5 en 18 jaar. 7 van hen liggen in het ziekenhuis en 1 van de kinderen is er slecht aan toe. Er zijn 4 verdachten aangehouden, de ouders en de grootouders. De politie denkt dat de 16 kinderen waarschijnlijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een klein kamertje. Ze gingen niet naar school, konden niet lezen en schrijven en sommigen konden niet praten. Het weer, in het zuiden en oosten eerst zon. In het noorden komt er bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie en zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Ja, blijf zeker luisteren, want jouw kans zo direct op het winnen van gratis kaartjes voor het prachtige festival Hoochie Coo dit weekend.

je gedachten de vrije loop laat, dan kun je alle kanten op. En dingen gaan uitspreken als Forever Blue. Daar zit heel veel achter. Wat een mooi muziekwerkje. Hoorde ik laatst nog iemand zeggen. Een mooi muziekwerkje. En in dit geval van de Little River Band. En daarvoor Roxette. Op het randje van de jaren 80. En The Look. En goedemorgen. Een zonnige ochtend. Vanmiddag ook wat zon. Maar er kan een heel bescheiden buitje vallen. Nou, daar rekening mee. Als je buiten activiteiten hebt. Of je moet buiten aan de slag. Er kan een buitje over je heen komen. Dat hebben we een tijdje al niet meer meegemaakt natuurlijk. Hey, dit weekend, morgen, zaterdag en zondag in Varsseveld. Echt een gaaf festival. Het wordt ook wel het vrolijkste festival van de Achterhoek genoemd. Hoetje Koe. Met onder andere optredens van, ik noem eens een paar namen. Thomas Bergen. Danny de Munk. Alitus Hidding, die ken je van de groep The Time Bandits. Succesvol in de jaren 80. Er is ook een K3 tribute. En aan het einde is er één groot feest. Veel eten, drank. Maar er gebeurt zoveel. Hoetje Koe dit weekend. Je kan erbij zijn door even te appen voor de kaartjes. App Hoetje Koe, dat woord, naar 06-47-47-0022. En doe het meteen, want ik bel je ook meteen even terug. Dus nog één keer, zullen we het zingen? Weet je wat, gaan we het even zingen? Dat is misschien handiger nog.

alsof we een vlucht hebben genomen richting Ibiza. Het gevoel op een terrasje. Of in een dancing, zoals sommige mensen zouden zeggen daar. Vera, je hoorde Sunnery James en Ryan Marciano. Dit is Regio 8. Heb je toch naar voetballen gekeken? Ik viel er nog net even in bij de wedstrijden van Amerika en België. Ja, gewonnen en die gaan tegen elkaar spelen in de dag van dinsdag op woensdag aanstaande. Dus mocht je interesse hebben, de achtste finales van het WK voetbal in Seattle gebeurt het. België tegen de Verenigde Staten in de dag van dinsdag op woensdag. Bruno.

0: is Aaron Jury. Hij heeft het meerdere keren gezegd tijdens interviews. Vlak voor aanvang van zo'n interview van jongens, je mag alles vragen. Want ik ben zo stoned als een garnaal. Ja, ja, ja. Hit me with your rhythm sticks. Bijna 9:30. Zo direct om 9:50 schuift mij net weer aan. De redacteur voor Achterhoeknieuws.nl. Eens even puzzelen, eens even kijken wat er op die site allemaal te vinden is. Dat hoor je dus straks. Nu alvast heel beknopt, Meijnert.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we gaan het zo meteen over de Winterswijkse Joost hebben, over zijn cross-rolstoel met bredere banden en sterkere motor. Mooi verhaal, vertel eens er meer over.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Berkelland gaat de oude N18 in Eibergen eindelijk aanpakken. Het college kiest voor een middenvariant. De weg wordt groener en verkeersveiliger, maar de ingreep is minder ingrijpend dan eerst gepland. Het gaat om het traject tussen bedrijventerrein de Kieften en de afslag naar Rekken. Sinds de opening in 2018 is deze weg een 50 kilometer weg, maar de beloofde herinrichting laat intussen 6 jaar op zich wachten. Op de Ruurlozenweg bij Beltrum is gistermiddag een automobilist hard tegen een boom geknald. Het eenzijdige ongeluk gebeurde vlak na 2:30 op de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo. De bestuurder raakte op een rechtstuk weg plotseling van de baan en ramde een boom. De auto schoot daarna nog een flink stuk door en liet een lang oliespoor achter. Een ambulance heeft het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool wordt ingericht als ontmoetingsplek. Stichting Buitengewoon Bekveld koopt het pand voor €135.000 van de gemeente Bronckhorst om er een definitieve ontmoetingsplek van te maken. De bewoners die gebruikten het gebouw al, maar de stichting is nu ook echt eigenaar. De aankoop is volledig betaald met een gemeentelijke subsidie van ruim 1,5 ton uit 2024. De overdracht moet plaatsvinden tijdens het buurtfeest en dat is op 4 september. Tegen een 64-jarige huisarts uit Oost-Achthoek is gisteren voor de rechtbank in Arnhem een celstraf en een beroepsverbod geëist. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van jarenlang seksueel misbruik van een patiënt. Dat heeft zich afgespeeld tussen 2012 en 2016. De huisarts, die nog altijd aan het werk is, bekent dat hij de vrouw heeft gezoend en betast en dat er seksueel contact is geweest. Volgens hem duurde de relatie maar een 30 jaar. Maar de officier van justitie rekent het de arts zwaar aan dat hij het volledige vertrouwen van zijn patiënt heeft misbruikt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanmorgen hadden we eerst wat zon, maar we zien geleidelijk aan wel wat bewolking vanuit het westen toenemen. Later vanochtend, maar het zou vooral vanmiddag zijn, valt er af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur ligt in de neerslag rond de 19 graden. Eind van de middag wordt het allemaal weer wat droger en dan wordt het bij een matige noordwestenwind 22 tot 23 graden. Vanavond hebben we eerst nog weer een tijdje de zon erbij, is het droog. Komende nacht is het vrij helder en dan koelt het bij weinig wind af naar 12 graden. En de vrijdag, daar wordt weer een dag met flink wat zon. Soms een klein beetje bewolking, maar het blijft droog. De wind is matig uit het noordwesten en dan wordt het 23 tot 24 graden.

0: op de Zwarte Cross.
1: Op de dag af precies nog 2 weken, dan gaat hij helemaal los, die Zwarte Cross. Bovenhoort al gewoon hier voorbij komen. Even spieken bij de collega's van de redactie, regio8.nl. Je kan meespieken. Het laatste nieuws gaat onder andere over de vrachtwagenheffing die gisteren is ingegaan. Eigenaren van vrachtwagens vanaf 3500 kilo maximaal gewicht plus lading, die betalen vanaf nu per gereden kilometer een kilometerheffing. Wat houdt dat precies in? Een kilometerheffing. De vrachtwagenheffing. Alle details zijn terug te vinden op de site van Regio 8. Regio8.nl of de Facebookpagina. Zo direct de aandacht voor de site Achterhoeknieuws.nl met Meindert Bussing. Binnen nu en 10 minuten.

0: Donderdagmorgen, de stem van Bruce Springsteen. Dit is Regio 8. Het is weer zover, hè? Hij is weer aangeschoven in de studio. Ik heb het over Meijnerd Bussink. En daar praat je nu bij over de site achterhoeknieuws.nl. Neem nog even een slok koffie, want ik geloof... Hij is heel snel naar binnen gevlucht hier in de studio. Ja, die sterke bak koffie heb je even nodig, Meijnerd. Neem even een flinke steug. Ja, oké. Dan kan je losgaan over de editie van 2 juli. Achterhoeknieuws.nl. Goedemorgen, man.
1: Ja, goedemorgen, Marcel. Begin in Winterswijk. Bij de pakken neerzitten lijkt hij niet te kennen. Joost Bos heeft MS en zit sinds 2014 in een rolstoel. Maar Joost die wil niet achter de geraniums blijven zitten. Hij wil erop uit. Ik wil de natuur in, de bossen in, laat de 47-jarige Winterswijker weten. Omdat hij merkt dat zijn elektrische rolstoel niet geschikt is voor de plannen die hij heeft, is Joost bezig met het realiseren van een cross-rolstoel. Oftewel een off-road rolstoeltrailer, zoals Joost het op zijn eigen site crossrolstoel.nl ook omschrijft. De banden die moeten breder, de motor moet sterker zijn en zo zijn er nog een aantal punten waaraan de rolstoel moet voldoen, aldus Joost. Plan voor de machine heeft hij wel in zijn hoofd. Helaas heb ik niet de fysieke mogelijkheden om en de energie om deze rolstoel ook echt te gaan maken. Daarom zoekt hij mensen die hem daarbij willen helpen. Mooi initiatief. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/zorg. En dan gaan we even nog rollen, want de Groenlose schrijfster Nicolette Stemers die introduceert met haar nieuwe boek Niemand verdwijnt drie keer een nieuwe speurder, Isabel Clement. Zij is privédetective en wordt ingeschakeld door de vader van een vrouw die verdwenen is voor de derde keer. Ze heeft haar correspondent Mark Ebbers over dus haar nieuwe thriller. Wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dan gaan we even nog ruilen, want voor het Ruurlose Tractor Pulling Team Red Devil is het tractor pulling seizoen 2026 inmiddels volop gaande. In het team rond de rijder Michael Hendricks heeft alweer heel wat meegemaakt. Mooie resultaten, technische uitdagingen, lange dagen in de werkplaats en een prachtige finale plaats vorige week in het Brabantse Maden. Dankzij de inzet van het hele team blijft men stappen zetten en kan men met Massey Ferguson 86-90 steeds beter meekomen met de top van het deelnemersveld in de 4,5 ton supersportklasse. Dat heeft de correspondent Jan Hendriksen. Mooi uitgebreid verhaal. Wie daarmee over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was hem weer. Vanmiddag komt de cultuurnieuwsbrief weer van achterhoeknieuws.nl ancultuur.substack.nl met mooie weetjes en uitjes voor komend weekend en komende week. Nog één dag. Morgen bijna weekend. Dus ik spreek je morgen nog even. Yo!

0: Even wat begeleiding op je eigen luchtgitaar voor de New Radicals. Dit is Regio 8, morgen een nieuwe ochtendshow tussen 7 en 10. Straks hoor je Get a Grip, live vanuit Doetinchem. Het jongerenprogramma met Baltasar en heel veel jongeren. En over jongeren gesproken, straks is Veerle er ook weer om 3 uur. Mooie donderdag.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je. Van Jumbo.
4: Op zoek naar teugels op zijn niet meer. Kom naar Max voor Home in Doetinchem. De specialist in tegels en sanitair. Ga naar maxvoorhome.nl.
5: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Specialist in tegels en sanitair. Max voor Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
6: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorg Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier. Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De ouderaad van Dalton IKC Sint Joris.
9: Sint, de meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen,

Waterdijk en de Ruurloseweg, vlakbij de basisschool. Volgens de initiatiefnemers is het kruispunt al langer onoverzichtelijk en onveilig, terwijl er dagelijks veel leerlingen oversteken. Hoewel het nu nog meestal goed afloopt, vindt de Oude Raad de risico's op ongelukken door onduidelijke verkeerssituaties simpelweg te groot. De gemeente Berkelland gaat de oude N18 in Eibergen eindelijk aanpakken. Het college kiest voor een middenvariant. De weg wordt groener en verkeersveiliger, maar de ingreep is minder ingrijpend dan eerst gepland. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om het traject tussen bedrijventerrein De Kiefte en de afslag naar Rekken. Sinds de opening van de nieuwe N18 in 2018 is deze weg een 50 kilometer weg, maar de beloofde herinrichting laat intussen al 6 jaar op zich wachten. Op de Ruurloseweg bij Beltrum is gistermiddag een automobilist hard tegen een boom geknald. Het eenzijdige ongeluk gebeurde vlak na 2:30 op de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo. De bestuurder raakte op een rechtstuk weg plotseling van de baan en ramde een boom. De auto schoot daarna nog een flink stuk door en liet een lang oliespoor achter. Een ambulance heeft het slachtoffer met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Tegen een 64-jarige huisarts uit Oost-Achterhoek is gisteren voor de rechtbank in Arnhem een celstraf en een beroepsverbod geëist. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van jarenlang seksueel misbruik van een patiënt. Dat heeft zich afgespeeld tussen 2012 en 2016. De huisarts, die nog altijd aan het werk is, bekent dat hij de vrouw heeft gezoend en betast en dat er seksueel contact is geweest. Volgens hem duurde de relatie maar 1/2 jaar. Maar de officier van justitie rekent het de arts zwaar aan dat hij het volledige vertrouwen van zijn patiënt heeft misbruikt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: We gaan een tandje goedkoper. Bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi,
4: de scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
4: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. ABN AMRO verwacht dat de stijging van de huizenprijzen afzwakt door de hogere hypotheekrente. De bank rekent op een prijsstijging dit jaar met 3% en volgend jaar met 4%. Volgens de economen remmen de hogere rente en economische onzekerheid de vraag naar koopwoningen flink. Maar het beperkte woningaanbod houdt de prijzen wel hoog. Het overvolle stroomnet blijft volgens de bank een belangrijk obstakel voor de bouw van nieuwe woningen, net als de beleggers die zich terugtrekken. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaya Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens Kallas gaan woorden van veroordeling alleen de aanvallen niet stoppen. Oekraïne meldt dat bij de aanvallen van afgelopen nacht doden zijn gevallen en dat er veel schade is aangericht. Hoe vaker Rusland burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten komen, aldus Kallas. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. Bij de schietpartij kwamen 6 medewerkers van de instelling om het leven. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling was opgenomen. Er bestonden vermoedens dat het meisje aan het shaken baby syndroom zou lijden en daarom was het kind uit huis geplaatst. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Volgens brancheorganisatie BOVAG heeft dat te maken met de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten door het dak gingen. BOVAG zegt dat de Nederlandse kopers van tweedehands elektrische auto's vaak consumenten zijn die aan een andere auto toe waren en gevoelig voor gebruikskosten zijn. Het weer in het zuiden en oosten. Eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Hoochiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas Bergen, Boy Voigt, de Boetner.

0: Sofacoop.nl.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
0: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
8: De Doetinchemse Kadefeesten.
7: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
8: De Doetinchemse Kadefeesten.
7: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
8: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. ABN AMRO.
8: Feesten.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles.

Door de hogere hypotheekrente. De buitenlandschef van de Europese Unie, Kaja Kallas, vindt dat de druk op Rusland nog verder moet worden opgevoerd. Dit na de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de Duitse regionale omroep NDR heeft de 45-jarige man die verdacht wordt van de aanslag op een jeugdinstelling in Stade die bewust gepland. De verdachte kocht een week voor de schietpartij een vuurwapen met patronen. In de eerste helft van dit jaar is de verkoop van gebruikte elektrische auto's in Nederland fors gestegen. Er is sprake van een toename van 54%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Zo, wat is het warm?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Binnenlandminister Pieter Heerma laat het systeem van stemmen per volmacht onderzoeken. Dat laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart werden in het Zuid-Hollandse Gorkum mensen onder druk gezet om een volmacht af te geven. In die zaak zijn 6 mensen opgepakt. Niet alleen Gorkum wordt onderzocht, maar ook hoe groot het risico op misbruik is en wat eraan te doen valt. Heerma zegt dat in Gorkum duidelijk is geworden dat het systeem goed werkt. Er waren signalen van mogelijk ronselen en er werd aangifte gedaan. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. De Duitse justitie heeft een Oekraïner aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de explosie bij de Nord Stream pijpleidingen. Deze persoon wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan een oorlogsmisdaad, het veroorzaken van een explosie, vernieling en de verstoring van openbare diensten. De man werd vorig jaar zomer in het Italiaanse Rimini opgepakt. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een grotere Oekraïense groep die de aanslag op de gaspijpleidingen had voorbereid. Het motief is nog altijd niet bekend. Afgelopen nacht heeft Rusland weer flink huisgehouden met drones en raketten op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Volgens de lokale autoriteiten zijn daarbij 17 mensen gedood. Daarnaast raakten tientallen mensen gewond. In het noorden van de stad stortte een flatgebouw in en mogelijk liggen daar nog mensen onder het puin. Niet alleen in de hoofdstad werden explosies gemeld, maar ook in andere steden zoals bijvoorbeeld Zaporizhia en Kharkiv. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: NL. Kaak.
1: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
8: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Big and beautiful.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ja, en bij mij vandaag in de studio, Daan.
3: Hi, we hebben weer een nieuw WK-journaal.
2: Sky.
3: We gaan het hebben over een bijzondere arrestatie.
2: En ook Devin.
4: Het is vandaag Wereld-UFO-dag.
2: Wereld-UFO-dag?
4: Wereld-UFO-dag.
2: Dus,
5: Ik ben UFO-piloot.
2: Dat dus.
4: Eigenlijk wel, ja.
2: Ja, daarover zometeen meer. En we geven ook weer kaarten weg voor Hoochigoo. Wil je daar naartoe? App dan Hoochigoo naar 0647470022. En dan bellen we je zometeen terug.
1: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Bee Gees en Alone. Ja, alleen dat ben ik niet, want ik heb Sky bij mij in de studio.
1: Zojuist is de grootste eend van de Duck Race gearresteerd. Maar hoe zit dat eigenlijk? We praten erover met Nico. Welkom, kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, het is eigenlijk de promotie van de Duck Race. Zondag 5 juli gaan we 6000 eendjes de IJssel inlaten. Om geld in te zamelen voor Schavana.
0: Wat kan je er nog meer over vertellen? Wat gaat er precies allemaal gebeuren? Kunnen de mensen komen kijken bij de arrestatie?
2: Ja, dat kan. Ik weet alleen niet of er heel interessant is. Maar het is een leuk iets. Het is inderdaad een promotie voor de Duck Race. Die onderdeel zijn van de kaderfeesten in Doetinchem. Die beginnen vrijdag en duren tot 10 juli. En daar worden allerlei dingen georganiseerd. Er is een padelbaan opgebouwd. Er is een toernooi met beachvolleybal. Er komen concerten, andere culturele dingen. Ja, en de Duck Race is daar een van de onderdelen van. Ja, en dat wordt hartstikke leuk.
0: Dan hoop ik dat het allemaal goed gaat verlopen zometeen.
2: Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat ik zelf niet mee hoef.
0: Is er al iets van hoe lang de eend ongeveer gearresteerd wordt? Of wordt hij ook weer vrijgelaten voordat de Duck Race begint?
2: Hij wordt wel weer vrijgelaten. Nee, straks komt hij gewoon bij de kaderfeestjes te staan. En hij blijft staan tot en met maandag.
3: Zondag 5 juli kleurt de Oude IJssel knalgeel. Want 6000 badeendjes racen tijdens de badeendjesrace op de kaderfeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Schravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekaderfeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeendjes kan reserveren. 5 juli de badeendjesrace in Doetinchem.

0: Agnes en Release Me hier bij Regio 8. Ja, vandaag een bijzondere dag. En bij ons zit ook iemand in de studio met een bijzonder beroep, toch?
1: Ja, ik ben UFO-piloot.
2: Als je fan bent van kleine groene mannetjes, zul je helemaal enthousiast zijn over Wereld UFO-dag. We weten gewoon dat we op een dag uiterlijk onze buren in het universum zullen ontmoeten. En die dag zal fenomenaal zijn, of eigenlijk wel een beetje onvoorstelbaar. Of ze nu rondvliegen in schotenvormige vaartuigen, of in iets wat meer lijkt op de enorme schepen die we in Independence Day hebben gezien, hun komst zal de manier waarop iedereen naar het universum kijkt veranderen.
0: Maar Devin, jij bent dus UFO-piloot?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Van welk planeet kom je dan eigenlijk?
1: Dat is een planeet in het derde daluniversum.

De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Oh, ja, ah, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op 1 juli werd in heel Nederland Ketikottie gevierd. De dag waarop de afschaffing van de slavernij door Nederland wordt herdacht en gevierd. In Doetinchem ontbrak zo'n herdenkingsmonument tot nu toe. En volgens de initiatiefnemers was het daarom hoog tijd om ook in Doetinchem aandacht te besteden aan deze belangrijke dag. U hoort initiatiefnemer Marcella Heerenveen.
11: Ik sprak een aantal mensen die zeiden van wat jammer dat we in Doetinchem geen aandacht hebben voor Ketikottie. De afschaffing van de slavernij is gewoon een heel belangrijk moment in onze geschiedenis. En toen zijn er een paar mensen bij elkaar gekomen en hebben gedacht we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon voor de eerste keer een Ketikottie-viering in Doetinchem organiseren.
10: Goed nieuws voor buurtschap Bekveld. De voormalige basisschool wordt ingericht als ontmoetingsplek. Stichting Buitengewoon Bekveld koopt het pand voor €135.000 van de gemeente Bronckhorst om er een definitieve ontmoetingsplek van te maken. De bewoners die gebruikten het gebouw al, maar de stichting is nu ook echt eigenaar. De aankoop is volledig betaald met een gemeentelijke subsidie van ruim 1,5 ton uit 2024. De overdracht moet plaatsvinden tijdens het buurtfeest en dat is op 4 september. De gemeente Berkelland gaat de oude N18 in Eibergen eindelijk aanpakken. Het college kiest voor een middenvariant. De weg wordt groener en verkeersveiliger. Maar de ingreep is minder ingrijpend dan eerst gepland. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om het traject tussen bedrijventerrein De Kiefte en de afslag naar Rekken. Sinds de opening van de nieuwe N18 in 2018 is deze weg een 50 kilometer weg. Maar de beloofde herinrichting laat intussen al 6 jaar op zich wachten. Tegen een 64-jarige huisarts uit Oost-Achterhoek is gisteren voor de rechtbank in Arnhem een celstraf en een beroepsverbod geëist. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van jarenlang seksueel misbruik van een patiënt. Dat heeft zich afgespeeld tussen 2012 en 2016. De huisarts, die nog altijd aan het werk is, bekent dat hij de vrouw heeft gezoend en betast en dat er seksueel contact is geweest. Volgens hem duurde de relatie maar een half jaar. Maar de officier van justitie rekent het de arts zwaar aan dat hij het volledige vertrouwen. Maar de beloofde herinrichting laat intussen al 6 jaar op zich wachten. Tegen een 64-jarige huisarts uit Oost-Achterhoek is gisteren voor de rechtbank in Arnhem een celstraf en een beroepsverbod geëist. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de man van jarenlang seksueel misbruik van een patiënt. Dat heeft zich afgespeeld tussen 2012 en 2016. De huisarts, die nog altijd aan het werk is, bekent dat hij de vrouw heeft gezoend en betast en dat er seksueel contact is geweest. Volgens hem duurde de relatie maar een half jaar. Maar de officier

0: Costner en I Took a Pill in Ibiza. Ja, Daan.
1: Ja.
0: Nog gekeken naar het WK afgelopen nacht?
1: Zeker, ik heb gekeken.
0: Ja, ik ook. Ja, ik heb zelfs de late wedstrijd nog gezien van... welke was dat nou? Amerika-Bosnië.
1: Van de afgelopen nacht nog?
0: Afgelopen nacht nog.
1: Oh joh, dan lag je laat in je bed.
0: Ja, ik kon niet slapen. Ik denk, ga maar kijken. Nee, laten we beginnen met eigenlijk wel de bizarste wedstrijd gisteren. Engeland-Congo.
1: Ja, is goed.
0: Ja, wat een bizarre begin. Congo na 6 minuten al op voorsprong tegen Engeland.
1: Ja, absoluut.
0: En uiteindelijk door 2 doelpunten van Harry Kane gaat Engeland toch nog door. 2-1 overwinning.
1: Ja, maar die Kane is goed, joh.
0: Kane is goed. En Engeland speelt in de volgende ronde tegen Mexico.
1: Ja, dat wordt spannend. Gastland, Mexico.
0: Zeker. Wat ook een gastland is, Amerika. Ja, die wonnen met 2-0 van Bosnië. Nog wel een rode kaart, maar toch, toch door. Was ook wel te verwachten.
1: Ja.
0: En tot slot nog... België.
1: Senegal.
0: Ja, ja, onze grote vriend en collega Thijs, die zei gisteren van 2-1 voor Senegal.
1: Ja, maar dit dacht iedereen.
0: Hij had het nog bijna goed.
1: Ja, echt zo. Ja, maar dan andersom.
0: Nee, nou, nee, want was, ja, hij zei 2-1 Senegal, hè?
1: Ja, maar dan uiteindelijk andersom, want de stand was 2-1 voor België.
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee, het werd eerst 2-0 voor Senegal. En in de laatste 5 minuten scoort Lukaku 2 keer. En nog een doelpuntje van Tielemans.
1: Ja, ja, jongen, bizar, bizar. Ik had dat nooit gedacht.
0: Ja, laatste minuut. Trouwens, het doelpunt van Tielemans in de extra tijd. In de 125e minuut. Dat was het laatste doelpunt ooit gescoord op een WK voetbal. Qua tijd.
1: Ja, bizar.
0: 124 minuten en 44 seconden. Zo laat in de wedstrijd is nog nooit gescoord op een WK voetbal.
1: Nee, dat is toch heel knap.
0: Dat is best wel bizar.
1: Even los van de stand is dat op zich al heel knap, ja.
0: Ja, België neemt het in de volgende ronde op tegen Amerika.
1: Nou, leuk. En wanneer is dat?
0: De wedstrijd van België-Amerika.
1: Ja.
0: Die zien wij op 7 juli.
1: Oeh, dus dat is komende dinsdag.
0: Om 2 uur 's nachts.
2: Zo, dat is wat taai.
1: Oeh, ja.
2: Ga je die kijken dan? Of niet?
1: Nee, die ga ik niet kijken, nee.
2: Oké. Okay.
0: Ja, ja, jij wel? Vannacht nog een paar leuke wedstrijden. Te beginnen met Spanje-Oostenrijk. Nou, dat wordt waarschijnlijk wel Spanje.
1: Kunnen ja, we waarschijnlijk wel.
2: Lekker,
1: ja,
2: man. Dat wordt echt wel een leuke wedstrijd, denk ik, hoor.
0: Ja, dan Portugal-Kroatië. Ook
1: ja,
0: wel een toppertje.
1: Portugal, denk ik.
0: Ja,
1: Portugal.
0: De winnaar daarvan speelt tegen Spanje in de volgende ronde.
1: Ja.
0: Okay. En dan Zwitserland-Algerije. Ja, morgen het laatste WK-journaal van deze week. En laten we beginnen met eigenlijk mevrouw eigenlijk. Mrs. WK-voetbal, Shakira en Hips Don't Lie.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
4: No fighting.

0: klopt. Ja, Fleming en paracetamol. Zometeen geven we nog meestal de kaarten weg voor Hoochikoo, Daan.
1: Ja, helemaal inderdaad.
0: Ja, onder andere Toontje Lager staat er. Maar er staan nog veel meer artiesten. Ja, wil je daar nou heen? App dan snel nog even Hoochikoo naar 06477-0022. En dan bellen we je na 1 uur nog terug.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ja, we gaan de dingen niet herhalen, maar zometeen na 1 uur meer Get a Grip. Met onder andere nieuws over Katie Cotty, nieuwe Waar ben je klaar mee? Kaarten voor DJ on the Mail en nog een bijzondere verjaardag. En ik kan zeggen dat de artiest die vandaag jarig is, 41 is geworden. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen na 1 uur.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Bij de explosie die op 7 december 2024 plaatsvond, kwamen 6 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. De aanslag was gericht tegen de eigenaresse van een bruidsmodezaak op de begane grond. Deze vrouw was de ex-vriendin van de hoofdverdachte. Later dit jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. Afgelopen weken werd er verschillende keren door de medewerkers bij de producenten van melkproducten gestaakt. De vakbonden wilden een verhoging van de lonen voor zuivelmedewerkers en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er is een onderhandelingsresultaat bereikt waar alle partijen zich in kunnen vinden. De leden van de vakbonden laten hun licht over het akkoord schijnen voordat het definitief kan worden. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Het gaat om seksueel misbruik waarbij de slachtoffers voorafgaand met drugs verdoofd worden en bewusteloos raken. Het onderzoek is nog altijd gaande en er zijn nog meer aanwijzingen gevonden voor meer zaken die onderzocht moeten worden. Europol heeft ook 4 nieuwe chatgroepen ontdekt waarin vrouwenhaat wordt opgehemeld. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. De aanvallen zouden volgens de burgemeester aan zeker 13 mensen het leven hebben gekost en 86 mensen raakten gewond. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan doelbewust gebouwen waar mensen wonen en de burgerinfrastructuur te beschieten. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Zet het in je agenda. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag struin je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
14: Kom op vrijdagavond 10 juli naar een zomeravond optreden van de band Berokoli. Lekker genieten van een breed repertoire uit onder meer de top 2000.
13: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Peter Grimm. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, daar zijn we weer. En nog steeds bij mij in de studio, Daan.
2: We gaan het hebben over Katie Cotty.
1: Sky.
3: We hebben zometeen ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
1: En Bart.
4: Ashley Tisdale blaast heel veel kaarsjes uit. En hoeveel kaarsjes hoor je zo dadelijk.
1: Ja, en we geven kaarten weg voor DJ on the Mail. Een mooi gebeuren bij het Kaderfestival. Wil je daar nou heen? Heb dan DJ on the Mail naar 0647470022. En dan bellen we je voor 2 uur nog terug.
3: Wel doen!

0: Otis Clay en The Only Way Is Up. Ja, laten we het ook hopen voor het volgende item.
1: Op 1 juli werd er door heel Nederland Katie Kotti gevierd. En dat is de dag waarop de afschaffing van de slavernij door Nederland werd herdacht, en wordt herdacht, en gevierd. In Doetinchem ontbrak zo'n herdenkingsmonument tot nu toe. Volgens de initiatiefnemer was er daarom hoog tijd om ook in de stad aandacht te besteden aan deze belangrijke dag.
2: Ik sprak een aantal mensen die zeiden van wat jammer dat we in Doetinchem geen aandacht hebben voor Katie Kotti. De afschaffing van de slavernij is gewoon een heel belangrijk moment in onze geschiedenis. En toen zijn er een paar mensen bij elkaar gekomen en hebben gedacht, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon voor de eerste keer een Katie Kotti-viering in Doetinchem organiseren. Het doel van de viering vandaag is ook om elkaar te ontmoeten, te verbinden en bewust te worden van ons gezamenlijke geschiedenis. En het was heel fijn om te zien dat meerdere mensen dat gezamenlijk wilden oppakken en gezamenlijk wilden zorgen dat we vandaag dat in Doetinchem kunnen vieren.
3: Voor Heerenveen persoonlijk is Katie Kotti erg belangrijk. Mede vanwege de geschiedenis van haar voorouders.
2: Ik heb een Antilliaanse oma en een Surinaamse opa. Dus mijn voorouders waren tot slaafgemaakte mensen op Curaçao en in Suriname. Dus voor mij is het belangrijk om even stil te staan bij waar kom ik vandaan. En om nog weer extra te waarderen dat ik in vrijheid in Nederland mag wonen.
3: De organisatie rekende op een kleine groep bezoekers. Maar de belangstelling bleek veel groter dan verwacht. Bijna 100 mensen kwamen naar de bijeenkomst. Een ontwikkeling die loco-burgemeester Maarten Op de Weeg toejuicht.
4: Ik denk dat het dus echt speelt. En ik denk dat juist ook waar dit feest, en dat is het ook, echt voor staat, is ook verbinding, gelijkwaardigheid. En ik denk in deze tijd is dat hartstikke hard nodig. En dat zie je aan de opkomst.
3: De drukbezochte eerste Katie Kotti in Doetinchem laat volgens de organisatie en de gemeente goed zien dat het belangrijk is om de aandacht ervoor verder in de Achterhoek te verspreiden.
2: Vooral dat het onderwerp slavernij en dus ook de vieren van Katie Kotti niet iets is van alleen de of Surinaamse gemeenschap, maar dat het iets is van ons allen en dat het normaal is om er met elkaar over te praten en dat het niet een onderwerp is wat ons splijt, maar juist wat ons verbindt.
4: Ik hoop dat dit gewoon een traditie wordt, want het is dus ook gewoon een feest, wat ik net al zei, om gelijkwaardigheid en dus ook vrijheid te vieren en ik denk daarvoor moet je ieder moment aangrijpen.
2: En we hopen eigenlijk dat we het ook wat breder kunnen gaan organiseren, dus niet alleen in Doetinchem, maar in de Achterhoek en om ook beter aan te sluiten bij plekken en momenten in de geschiedenis waarbij je het verband ziet tussen de Achterhoek en het slavernijverleden.
1: Je hoorde mede-initiatiefneemster Marcella Heerenveen in Doetinchem en loco-burgemeester Maarten Op de Weeg in gesprek met verslaggever Hidde Vinkenvleugel. Ask yourself.

0: Nou, ik weet niet of dat zo is. Samuel Welte en Echte Liefde is te koop. Zometeen na 2:30 meer Get a Grip. Met onder andere een Waar ben je klaar mee, Sky?
1: Ja, zeker weten. Die komt er zometeen weer aan.
0: En ook een verjaardag. Ashley Tisdale. Ja, hoe oud is geworden, dat hoor je zometeen van Bart. Maar nu eerst Gilbert O'Sullivan en Get Down.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Openbaar Ministerie meldt dat 64 slachtoffers een schadevergoeding willen ontvangen in de zaak over de fatale explosie aan de Haagse tarwekamp. En waarschijnlijk zal het aantal nog oplopen. Vakbonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de zuivelindustrie. De Europese politiedienst Europol laat weten dat in een groot onderzoek naar drogeerverkrachtingen ruim 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd zijn. Morgen wordt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev een dag van rouw ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tot dusver grootste Russische aanval gehouden. Afgelopen nacht nam Rusland de stad onder vuur met drones en raketten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanmiddag is het bewolkt en valt er zo nu en dan wat lichte regen of motregen. De zuidwestenwind die waait matig en de temperatuur die ligt in de regen rond de 19 graden. Eind van de middag wordt het allemaal wat droger. De temperatuur loopt dan op naar 22 tot 23 graden. Vanavond schijnt de zon, is het nog een tijdje zonnig en ook droog. Komende nacht is het vrij helder en dan koelt het bij weinig wind af naar 12 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. Het blijft dan droog en dan wordt 23 tot 24 graden. In het weekend, vooral op zaterdag, ook flink wat zon. Zondag wat meer bewolking en later de dag kans op een klein beetje regen. De temperatuur ligt in het weekend tussen de 24 en 26 graden.
6: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip. Get a grip. De stem van de jongeren.
8: Graden. In het weekend, vooral op zaterdag, ook flink wat zon. Zondag wat meer bewolking en later de dag kans op een klein beetje regen. De temperatuur ligt in het weekend tussen de 24 en 26 graden.
6: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
7: Regio 8.
6: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Republic. Major Love. Ja, Bart.
1: Ja?
0: Het is tijd om iemand blij te maken met kaartjes voor Hoetsiekoe.
1: Exciting.
0: Laten we gaan kijken of degene die we blij gaan maken opneemt. Dat is wel belangrijk, je moet wel opnemen.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Open die telefoon.
2: Dag Giel.
1: Hoi hoi, spreek ik met Chilo?
2: Ja, dat klopt.
1: Jij hebt 2 kaartjes gewonnen voor Hoetsiekoe dit weekend. Wie ga je meenemen?
2: Oeh, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Dat heb ik nog niet eens bedacht.
1: Oké, dus laat ons vooral weten wie je meeneemt. En ook heel belangrijk, wij gaan de kaartjes naar jouw WhatsApp teleporteren. Dus hou vooral die telefoon dicht bij de hand.
2: Helemaal goed.
1: En heel veel plezier.
2: Hey, dankjewel.
1: Doei doei.
2: Yo.
0: Nou, Bart, weer iemand blij gemaakt. De kaartjes die komen zo snel mogelijk naar je toe. Dus een hele fijne dag nog.
1: De UFO's zijn onderweg. Yeah.

0: Ilse de Lange en Something Good. Bart, we hebben net al iemand blij gemaakt, maar we moeten ook iemand feliciteren.
1: We moeten natuurlijk Ashley Michelle Tisdale feliciteren. Een Amerikaans model, actrice en zangeres. Tisdale begon al vroeg met acteren. Ze was nog maar net 3 toen haar manager Bill Pullman haar ontdekte. Ze schreef in meer dan 100 reclamespotjes. Verscheen. Tisdale was nog maar 8 toen ze op de Broadway stond in de musical Les Miserables. Daarna verscheen ze in de musical Annie. En ze is vandaag maar liefst, 41 jaar oud geworden.
0: Ja, en ze heeft ook in de High School Musical gespeeld. En daar heeft ze ook het nummer What I've Been Looking For gezongen. En dat nummer, dat rijden we nu.

0: En Mexico. Ja, Mexico, daar vindt nog steeds het WK plaats. Maar wij gaan daar geen aandacht aan besteden. Sky, we hebben wel aandacht voor iets anders.
1: De helft van het jaar zit er alweer op. En de irritaties lopen inmiddels echt wel op. Daarom is Sean weer op straat te vinden, zoals altijd. Om aan die mensen de ene vraag te stellen. Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Dat alle prijzen duurder worden.
4: En alle prijzen worden duurder. En geef eens een voorbeeld wat voor jou echt duurder is geworden.
3: Bijvoorbeeld als mijn mascara op is en dan loop ik in een kruidvat bijvoorbeeld. En dan is het wel duurder geworden dan dat het eerder eens was.
4: Want weet je wat je nog ongeveer eerst betaalde?
3: 19 euro.
4: En nu?
3: 24.
4: Wat? 24 euro? Smeer je goud in je ogen?
3: Nee, maar het slaat nergens op dat het zo duur is geworden.
4: Ja, we zijn op de radio, je mag helaas geen merknamen zeggen. Maar is dat zo fijne, zeg ik het goed, make-up wat je gebruikt van de... Nee, dus moet ik even beter mezelf corrigeren. Is dat zulke fijne mascara dat je dat ervoor over hebt om dat te betalen?
3: Het is wel goede mascara. Ik heb goedkopere mascara's geprobeerd, maar dat blijft gewoon niet zitten.
4: Ja, ik denk dat ik als man zijn daar echt geen verstand van heb. En als het geld wel waard is, dan neem je een bijbaantje of zo. Dat is een goede oplossing. Maar als jij nou echt een hele goede oplossing moest bedenken voor de dure mascara, wat zou jij daarvan zeggen?
3: Dat ze er wel iets aan kunnen doen van de makers van dat bedrijf.
4: En wat vind jij dan een heel mooi bedrag?
3: 11 euro.
4: 11 euro? Ik kijk even om me heen. Is het 11 euro een acceptabel bedrag? Ja, er worden duimen omhoog gestoken.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl

0: En de Brains. Ja, tot zover deze uitzending van Get a Grip. Daan, Sky, bedankt.
1: Ja, alsjeblieft, jongen. Ik vond het weer gezellig.
0: Ja, het was het ook. Lekker genieten van het weer nog vandaag.
1: Heerlijk. Ja. Gaan we zeker doen.
0: Het is niet meer zo warm als vorige week.
1: Nee.
0: Hey jongens, morgen dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Get a Grip.
1: Let's go!
0: Ja, en morgen geven we voor de laatste keer kaarten weg voor Hoochiku.
2: Nee.
0: En voor DJ On The Mail. Morgen dus, vanaf 12 uur, een nieuwe aflevering van Get a Grip.
1: Tot morgen!
3: Bring the action.

0: Zijn we zelf ook gek op topdeals? Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamper- en caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
12: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
11: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolte-schweiz.de.
13: Hoochiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de Aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag

0: Gucci.nl.
1: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op Brugginkgroep.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De vrachtwagenheffing is deze week ingegaan. Eigenaren van vrachtwagens vanaf 3500 kilo maximaal gewicht plus lading betalen vanaf nu per gereden kilometer een kilometerheffing. De cabines moeten een eigen tolkastje aan boord hebben. Dat werkt in Nederland. En als dat niet goed werkt, kan dat een boete van €500 opleveren. De kilometerheffing geldt op snelwegen en sommige provinciale en gemeentewegen. Voorde heeft Hengelo ingehaald als het gaat om de komst van een vluchtelingenopvang. De vergunning om ook echt te kunnen gaan bouwen aan de Bedrijvenweg is inmiddels aangevraagd bij de gemeente Bronckhorst. Voorde zal waarschijnlijk als eerste opengaan. Dat zegt woordvoerder Arnoud Siekmans van het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Op de locatie in Hengelo, achter het gemeentehuis, is eerst nog archeologisch onderzoek nodig. De organisatie van de Zwarte Cross doet een bijzondere oproep. Het gras op het festivalterrein is te lang en daarom wordt er gezocht naar mensen met een zitmaaier die op 7 juli 's avonds tijd hebben. Een noodsituatie is het niet, dat zegt Bob Kemper van de Zwarte Cross, maar we brengen mensen ook in de opbouw graag samen, laat hij weten. En als het een beetje meezit, breekt de groep misschien wel een wereldrecord met zitmaaiers. Dat staat nu op 800. Het aantal kleuters in Oude IJsselstreek dat de DKTP-prik heeft gehad, blijft stijgen. De organisatie van de Zwarte Cross doet een bijzondere oproep. Het gras op het festivalterrein is te lang en daarom wordt er gezocht naar mensen met een zitmaaier die op 7 juli 's avonds tijd hebben. Een noodsituatie is het niet, dat zegt Bob Kemper van de Zwarte Cross, maar we brengen mensen ook in de opbouw graag samen, laat hij weten. En als het een beetje meezit, breekt de groep misschien wel een wereldrecord met zitmaaiers. Dat staat nu op 800. Het aantal kleuters in Oude IJsselstreek

prik gekregen. Voor het tweede jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Onder zuigelingen en basisscholieren gaat de lijn juist niet omhoog. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Regio 8.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
7: De Doetinchemse Kadefeesten.
6: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
7: De Doetinchemse Kadefeesten.
6: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
7: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NL.

0: trekpleister.nl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: Heerle Den Hartog.
7: Wat een regen. Ja, dat mag ook wel eens even een keer tussendoor. Hartstikke warm geweest. En we moeten ons ook weer voorbereiden op de nieuwe hitte. Het ritme van de Achterhoek. Het strooise van met Rush. Yeah.

Ja, voor alle mensen die toch iets hebben tegen het woord vluchtelingen. Of tegen vluchtelingen zelf. Een nieuwtje, speciaal voor jou. Er komen nog meer vluchtelingen naar Nederland. En dan heb ik het niet over mensen die vliegen. Die vluchten uit oorlogsgebied. Maar dan heb ik het over Amerikaanse goede doelen. Die vluchten naar Nederland vanwege Trump. Ja, die dachten ook van joh, ik hou het voor gezien. Hier kunnen we hier handig en veilig en verantwoord werken. Dus we moeten hier weg. En wat is nou een ideale locatie daarvoor? Blijkbaar Nederland. Ja, ben benieuwd wat je daarover denkt. Zeker even voor alle mensen die toch heel erg tegen vluchtelingen zijn. Wat vind je dan van goede doelen? Hè? Mensen die werken voor een goed doel die dan dus naar Nederland komen. Even iets om over na te denken. Ondertussen gaan we gewoon even lekker de sfeer erin houden. Het is vandaag 2 juli. We moeten er even aan wennen dat de prijzen in Duitsland weer wat duurder zijn geworden qua tanken. Maar dat kunnen we aan, hè? Dus het is alsnog een verschil met de rest van Nederland. Dus we kunnen gewoon nog iets goedkoper tanken. Nou, even de goede sfeer erin. Het is Justin de Wild met Cheerio.

Jackson Sisters en I Believe in Miracles. Ja, er staat wat interessants te gebeuren. Regio A. Ah, je kent wel waarschijnlijk bierbrouwer Grols. En dat is een beetje ons biertje. Hè? Het komt oorspronkelijk uit de Achterhoek. Grols. Ja, dan mag het nog wel in Enschede zitten, maar maakt niet uit, hè? Maakt niet uit. Nee. We hebben toch een beetje Achterhoeks trots hier aan. En Grols, die heeft nieuws, want die neemt dus familiebedrijf Gulpener over. Ja, Grols die had al 15% van de aandelen in de Limburgse brouwer. En die koopt dus nu het hele bedrijf. Ze hebben dan wel niet de overnamesom bekendgemaakt. Maar goed, waarom is het nou verkocht? Nou, Gulpener die had toch al een tijdje last van de stevig dalende markt. Hè, dat merk je dat de broekriem elk jaar steeds harder aangetrokken moest worden. Aldus de directeur. En als je dan niet verandert, sta je op een gegeven moment tegen de muur. En dat willen we vermijden. Ja, dat snap ik inderdaad. Want Gulpener bestaat al 200 jaar. Was al die tijd een familiebedrijf. En nu neemt Grols dus het hele zaakje over. En wat er dan precies nog gaat veranderen aan Gulpener, aan het bier zelf, ja, ik denk niet zo heel veel. Nee, want er wordt wel verzekerd dat Gulpener bier ook in de toekomst te vinden is in de schappen. En er wordt ook gezegd dat de merken en alle producten blijven bestaan zoals nu. Juist, dus je hoeft geen gekke veranderingen te verwachten. Grols neemt het alleen over. Oftewel, Achterhoek boven Limburg, zoals altijd. Ook topografisch.

0: En Nile Rodgers met Free to Love. En ondertussen is het gewoon alweer tijd voor
1: het thema trio.
0: Precies, daar is het inmiddels alweer tijd voor. En in mijn programma heb je 3 keer in totaal het thema trio. Oftewel, we hebben 1 overkoepelend thema en dan hoor je 3 platen die alle 3 daarmee te maken hebben. En het thema van vandaag is de voormalige basisschool in de gemeente Bronckhorst. Ja, om precies te zijn is dat bij buurtschap Bekveld. Die wordt ingericht als ontmoetingsplek. Het pand werd al gebruikt door de bewoners van de buurtschap, maar nu is de stichting Buitengewoon Bekveld ook eigenaar van het gebouw. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. He, gewoon een ontmoetingsplek. Misschien willen artiesten er ook wel heen. He, die zijn ook altijd wel nieuwsgierig om andere mensen te ontmoeten. Bijvoorbeeld Niall Horan, die zegt, nice to meet you.
1: Het thema trio.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbaan.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De superboeren hebben de spits Bjorn van Zijl een contract gegeven. Hij is 21 en komt van VVV Venlo, waar hij nog tot volgend jaar zomer een contract had. De Graafschap moet voor Van Zijl een transferbedrag betalen. De hoogte daarvan is niet bekend. Bjorn stond in de belangstelling van meer clubs, waaronder AZ. Het aantal kleuters in Oude IJsselstreek dat de DKTP-prik heeft gehad, blijft stijgen. Dit jaar heeft 93% van de vijfjarigen de prik gekregen. Voor het tweede jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Onder zuigelingen en basisscholieren gaat de lijn juist niet omhoog. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De organisatie van de Zwarte Cross doet een bijzondere oproep. Het gras op het festivalterrein is te lang en daarom wordt er gezocht naar mensen met een zitmaaier die op 7 juli 's avonds tijd hebben. Een noodsituatie is het niet, dat zegt Bob Kemper van de Zwarte Cross, maar we brengen mensen ook in de opbouw graag samen, laat hij weten. En als het een beetje meezit, breekt de groep misschien wel een wereldrecord met zitmaaiers. Dat staat nu op 800. Voorde heeft Hengelo ingehaald als het gaat om de komst van een vluchtelingenopvang. De vergunning om ook echt te kunnen gaan bouwen aan de Bedrijvenweg is inmiddels aangevraagd bij de gemeente Bronckhorst. Voorde zal waarschijnlijk als eerste opengaan. Dat zegt woordvoerder Arnoud Siekmans van het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Op de locatie in Hengelo, achter het gemeentehuis, is eerst nog archeologisch onderzoek nodig. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
13: Dan nog de verkeersinformatie. Eén kleine file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knopend Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
11: Regio 8. Heerle Den Hartog. Regio 8. Oh.

0: HoochieCoo.nl.
1: Yes, precies, inderdaad. Daar kan je meer informatie vinden. HoochieCoo.nl. En je kan vandaag ook nog kans maken om daarbij te zijn. Het is aankomend weekend, of tenminste, morgen begint het al, hè? 3, 4 en 5 juli, om precies te zijn. Ja, mocht je nou nog mensen hebben die wel gaan en je wilt toch wel heel graag mee en misschien toch nog wel even iemand meenemen, stuur dan even een berichtje naar de regio 8-app, naar 06-4747-0022. Stuur in het woord koe, zo simpel is het. Nogmaals naar 06-4747-0022. Ja, je weet niet wat je allemaal mist, joh. Dat is echt, dat zijn, ik zie bekende gezichten voorbij komen. Danny de Munk zie ik voorbij komen, jongens. Danny de Munk, Wilbert Pigmans. Nog nooit van gehoord, maar blijkbaar is hij dus niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Belgische feestscène. En Electric Shock Sensation zie ik ook al meteen op de frontpagina staan. Want wie heeft er nou niet eens ongewild het verkeerde draadje vastgepakt en een ondraaglijke shock? Nou, dan gaat de tekst nog uitgebreid verder. Hartstikke leuk natuurlijk allemaal. Nogmaals, of nou ja, tot slot. Stuur een berichtje naar 06-4747-0022.
0: Hoochiecoo, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: Hands and Poets en Sky on Fire. Ja, het festivalseizoen is inmiddels al in volle gang. En weet je wat dan ook nog er is?
1: Uchiku, 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny de Munk, Thomas

Uzi en Born to Die. Ik heb echt ontzettend veel respect voor al die leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Waarom? Nou, die maken zich ook een beetje zorgen, omdat ze pas in de zomervakantie examen kunnen doen. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dan zie je van allemaal leeftijdsgenoten van jongens, ik ben al klaar. Of ik ben geslaagd, of ik ben gezakt, of ik moet een herkansing. En dan is dat al zo goed als afgerond. En jij moet nog in de zomervakantie door. Ja, dat is nou niet echt heel erg lekker. Nee, Annette van der Poel, de bestuurder van het Orion College Drostenburg, is niet helemaal hier in de buurt, helemaal in Amsterdam. Maar die kan dus bijvoorbeeld wel zeggen dat vandaag dan de diploma-uitreiking zou zijn geweest. En ze dachten dat het voor die tijd geregeld zou zijn. Niet dus. Nee. Er zijn dus 12 scholen in heel Nederland. 678 mondelinge staatsexamens waren afgelast. Het is verschrikkelijk, joh. Ik heb ontzettend veel respect voor deze leerlingen die dan toch nog door gaan zetten om toch nog die punten te kunnen krijgen voor het examen. Toch wel lekker als je het haalt, hè? Ben je er ook vanaf. Komt goed. Stramps and the Night When the Lights.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpen erover. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Ja, zo vervelend, hè, wanneer mensen jou gewoon telkens verkeerd inschatten. Dan denken ze, oh, die is zo zoet, die is zo lief. Maar dan denk je, nee, dat ben ik helemaal niet.

0: Alex Warren. En he is a passenger.
1: Ah, hey, heb je nou helemaal niks te doen aan komend weekend? Denk je van, ja, weet je, al mijn vrienden die zijn op Hoochie en ik niet. Maar ik wil er toch wel heel graag heen. Nou. Oh, nee, nee, jongens. Oh. Soms heb je zo'n dag, hè?
2: Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finest en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag...

Yes, doe de hoochiekoe inderdaad. Hey, hoe maak je kans op hoochiekoe aankomend weekend? Oftewel vanaf morgen al 3, 4 en 5 juli. Stuur een berichtje naar de regio Achterhoek. Kan heel simpel naar 06-4747-0022. En stuur dan het woord koe. Ja, zo simpel is het. Je hoeft het echt niet moeilijk te maken. Gewoon koe naar 06-4747-0022. En binnen 30 minuten maak ik de winnaar bekend.

0: Louis Capaldi. Met Stay Love.
1: Het thema trio.
0: Yes, daar zijn we weer met het thema trio. Tweede track alweer voor vandaag. En het thema heeft alles te maken met het schoolgebouw. Ja, het voormalige schoolgebouw in de gemeente... In de gemeente Bronckhorst, buurtschap Bekveld... wordt inmiddels ingericht als ontmoetingsplek. Ja, dat pand werd dus al gebruikt door de bewoners van de buurtschap. Maar nu is de stichting Buitengewoon Bekveld ook eigenaar van het gebouw. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat mensen daar zich daar kunnen ontmoeten. Hè? Buurtschapscentrum, gezellig met z'n allen. De stichting koopt de school voor €135.000 van de gemeente. En dat betalen ze met een in 2024 door Bronckhorst beschikbaar gestelde subsidie van ruim €150.000. Dat was eigenlijk bedoeld om het pand te verduurzamen, maar mag nu gebruikt worden voor de aanschaf. Ja, het wordt ook genoemd als een krachtig lokaal initiatief. Hartstikke mooi. En artiesten die willen dus ook er wel het een en ander ontmoeten. Timbaland en Katy Perry zijn er al geweest. En die hebben het over als we elkaar ooit weer eens zullen ontmoeten.
1: Het thema trio.

0: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega op salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De vrachtwagenheffing is deze week ingegaan. Eigenaren van vrachtwagens vanaf 3500 kilo maximaal gewicht plus lading betalen vanaf nu per gereden kilometer een kilometerheffing. De cabines moeten een eigen tolkastje aan boord hebben. Dat werkt in Nederland. En als dat niet goed werkt, kan dat een boete van €500 opleveren. De kilometerheffing geldt op snelwegen en sommige provinciale en gemeentewegen. Voorde heeft Hengelo ingehaald als het gaat om de komst van een vluchtelingenopvang. De vergunning om ook echt te kunnen gaan bouwen aan de Bedrijvenweg is inmiddels aangevraagd bij de gemeente Bronckhorst. Voorde zal waarschijnlijk als eerste opengaan. Dat zegt woordvoerder Arnoud Siekmans van het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Op de locatie in Hengelo, achter het gemeentehuis, is eerst nog archeologisch onderzoek nodig. De organisatie van de Zwarte Cross doet een bijzondere oproep. Het gras op het festivalterrein is te lang en daarom wordt er gezocht naar mensen met een zitmaaier die op 7 juli 's avonds tijd hebben. Een noodsituatie is het niet, dat zegt Bob Kemper van de Zwarte Cross, maar we brengen mensen ook in de opbouw graag samen, laat hij weten. En als het een beetje meezit, breekt de groep misschien wel een wereldrecord met zitmaaiers. Dat staat nu op 800. De superboeren hebben de spits Bjorn van Zijl een contract gegeven. Hij is 21 en komt van VVV Venlo, waar hij nog tot volgend jaar zomer een contract had. De Graafschap moet voor Van Zijl een transferbedrag betalen. De hoogte daarvan is niet bekend. Bjorn stond in de belangstelling van meer clubs, waaronder AZ. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
8: En dan nog de verkeersinformatie. Twee files gemeld op de A12. Eentje Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 6 minuten, 5 kilometer. En tenslotte op de N325 Knoopend Valbebroek richting Nijmegen. Tussen Knoopend Valbebroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
6: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Alesso en One Republic met In Your Eyes. Ja, het wordt een beetje spannend hier, Ro. Ik voel me... Ja, ik voel me toch wel een beetje zenuwachtig. Want het is... het is inmiddels al zo ruim 30 minuten geleden... dat ik zei dat ik het over 30 minuten bekend zou maken. Hè, wie gaat er vandoor met die Hoochie-koe-tickets? Toch de laatste van vandaag. Hoe spannend. En er is wel een reactie binnengekomen. Pak weer even de Regio 8-app erbij. Maak het even heel erg spannend. En er is... er zijn zelfs twee reacties van dezelfde persoon binnengekomen. Om precies te zijn hebben we Doreen. Doreen is heel enthousiast. Die denkt, ik ga het gewoon twee keer proberen. Die typt cool met een hoofdletter O. Vind ik ook wel interessant. En joehoe, cool. Nou, Doreen, dat is het wel echt... Dan maak je het wel echt heel overtuigend, Doreen. Je hebt bij deze heb je zekerst te weten de kaarten gewonnen. Gefeliciteerd, Doreen. Heel veel plezier ermee. En ja, geniet ervan. Ja, ik denk dat er toch wel wat leuke dingetjes voor jou zijn ook op dat

0: George Michael en Freedom 90. Ja, ontzettend leuk. We geven allemaal kaarten weg vandaag. Waaronder voor Hoochie Koe. En ik heb net kaarten gegeven aan Doreen. Maar Doreen kan niet geloven dat ze kaart heeft gewonnen. Nee, dus ik weet ook niet of ze luistert momenteel, Doreen. Maar ik heb een idee. Ik ga je gewoon even bellen. Ja, weet je wat? Je gelooft het amper niet. Ik snap het. Hè? Dan heb je opeens kaarten gewoon op de radio. Kom je daar nou weer bij? Ik ga gewoon eens even jouw nummer intikken. Ja, laat dat dus gewoon even doen. Even kijken hoor. 06. De rest ga ik niet zeggen, hè. Dat is een beetje privacy hier, hoor. Even kijken. Ja, dan die. En dan die. Oké, ik hoop dat ik niet het verkeerde nummer nou heb ingetikt. Anders wordt het een heel interessant gesprek ook wel. Maar niet helemaal de bedoeling. Gaat die over? Gaat die over? Ja. Gaat over. Gaat ze opnemen?
1: Met Doreen.
0: Hoi Doreen, je spreekt met Veerle van Regio 8. Je bent live op de radio.
1: Oh!
0: Hey, okay. Je gelooft het niet, hè?
1: Nee.
0: Het is echt waar.
1: Oh, inderdaad, ik ben op de radio.
0: Ja, hoor je het nu? Geloof je het echt?
1: Ja.
0: Hey, gefeliciteerd Doreen.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Ik dacht, ga je toch maar even bellen. Ja, weet je al wie je gaat meenemen?
1: Ik denk als mijn vriend of een van de kinderen.
0: Oh, wat leuk. Oh, dat wordt toch wel lastig kiezen dan. Hoe ga je kiezen tussen die drie? Ja. Of vier of vijf, ja, weet ik veel hoeveel kinderen.
1: Misschien loodjes trekken, ik weet het niet. komt wel goed.
0: Ja, gewoon de getal raden, dat werkt ook wel eens.
1: Ja.
0: En wel, of je favoriete kind kan ook.
1: Ja, nou ja, die heb ik niet. Oh. Ze zijn allebei helemaal top. Ja.
0: Goed zo, hartstikke goed Doreen. Hey, ik ga weer even door met mijn programma, maar ik dacht, ik moest je even bellen.
1: Superleuk, ja.
0: Ja, helemaal goed.
1: Echt hartstikke bedankt.
0: Nou, heel veel plezier dit weekend, hè?
1: Ja, denk je. En jullie ook. Oké.
0: Dankjewel, hey, doei. Ja, wat ook nog handig is om te onthouden, is als je niet bij Hoochie Koe aanwezig kan zijn, we maken hier live verslag bij Regio 8. Dus je mist er helemaal niks van. Dit is Diva en respect.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: niet liggen. Lidl.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus officieel voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die 21 dagen in quarantaine moesten, kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden die op reis waren met het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen kwamen te overlijden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. Vorige week zijn in Nederland tijdens de extreme hitte ruim 3500 mensen overleden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is dat veel meer dan verwacht. Het zou om zo'n 480 meer sterfgevallen gaan. Het betrof vaak 80-plussers die in het oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet, omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. In het Noord-Hollandse Huizen staat een pand op instorten nadat eerder vandaag een grote brand was uitgebroken. De brand volgde mogelijk op een explosie. 2 mensen zijn gewond geraakt, 1 persoon wordt nog vermist. 15 woningen in de buurt zijn ontruimd. Het bluswerk is nog niet helemaal gedaan, maar de brand is vrijwel onder controle. In het pand bevinden zich 2 woningen verdeeld over 3 verdiepingen. De brand heeft op alle verdiepingen gewoed, maar sloeg niet over naar de andere panden. Het weer. Vanavond is het deels bewolkt en in het zuidoosten kan lokaal regen vallen. In de nacht is het grotendeels droog. Het wordt 11 tot 17 graden. Morgen Hollands zomerweer. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Hoochie 3, 4 en 5 juli op vrijdag Tribute Night met U2, In Excess, Modest Finders en de aanhangerschapsband. Zaterdag Cracking Candy en de Time Bandits. Zondag Danny

0: Pizzico.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Heerle Den Hartog.
4: Ja, het is inmiddels 5 uur geweest. Mag je al naar huis? Ik hoop het voor je. Mijn stem wil ook naar huis. Nog 1 uur te gaan.

Ed Sheeran en Overpass Graffiti. We gaan het niet hebben over graffiti, we gaan het hebben over hele andere zaken. Namelijk over drugsdumping. Ja, dat heeft zich nogal plaatsgevonden in de Achterhoek. Als je er een beetje op hebt gelet. Ja, dat is al wel weer een tijdje geleden. 2024, een beetje aan het begin van het jaar. Nou, hadden we heel veel te maken met de dumpingen van drugsafval in de Achterhoek. En ook nog eens in de Liemers. Er werden tientallen gevulde jerrycans en vaten achtergelaten. Maar inmiddels, een 25-jarige man uit Varsseveld en een 35-jarige Didammer hebben toegegeven het afval te hebben geloosd of geregeld te hebben dat dit gebeurde, wetende dat het gevaarlijk zou zijn. He, niet alleen voor zichzelf, maar het is natuurlijk ook schadelijk voor het milieu, voor bodem, lucht, water, de dieren die er leven, de mensen die daar leven. Dus, wat gaat er nou allemaal gebeuren? Ik zie hier al iets met 2000. De man uit Didam nam ook het geld voor de klus in ontvangst. Van de 2000 euro die hij kreeg, ging 750 euro naar zijn medeverdachte. En hoe zijn ze nou gesnapt? Nou, camerabeelden. Lang leven de camera op sommige momenten dan. Camera's zijn niet altijd alleen maar verkeerd. Want door camerabeelden werd dus gezien dat ze bij de plekken waar het afval werd weggewerkt. En ook zag je dus steeds dezelfde auto met aanhangwagen die voorbij reed. En uiteindelijk leidde dat dus naar het adres van de vader van de bestuurder van deze wagen. Nou, het hele verhaal hiervan kun je vinden op de website van Omroep Gelderland. Daar is het uitgebreid verteld. Wat is er nou allemaal tot conclusie gekomen? Nou, ze zijn schuldig. Dat wordt al dus. Ze hebben al dus het een en ander bekend. Het OM eist 6 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 200 uur. En ook eist ze dat de mannen ruim 38.000 schadevergoedingen. 38.000 euro aan schadevergoeding moeten betalen aan de gemeente Montferland en Oude IJsselstreek. En dat geld is voor het opruimen van het afval en het saneren van de vervuilde grond. Weet je wat? Ik zou ook gewoon zeggen, laat ze zelf gewoon het ook even uitvoeren. Hè? Ja, misschien is daar ook wel die taakstraf voor, van die 200 uur. Gewoon je eigen troep opruimen. Mogen meer mensen doen trouwens. Het is Noah Kahan met Doors.

0: Ja, de feeststemming zit er goed in met René Schuurmans. En laat de zon in je hart.
1: Ah, wat lief.
2: Het thema trio.
0: We zijn bij de laatste track aangekomen van het thema trio. En het thema van vandaag heeft te maken met buurtschap Bekveld. Want ze hebben dus een voormalige basisschool. Die ze al een tijdje voor andere dingen hebben gebruikt dan het zo. Ik moet naar huis. Ik ga even helemaal opnieuw beginnen. Ja, want wat is nou het thema van vandaag? Nou, je hebt dus buurtschap Bekveld. En daar heb je dus ook een voormalige basisschool. Dat pand werd eerder voor andere dingen gebruikt dan een school. Maar inmiddels is Stichting Buitengewoon Bekveld ook echt de eigenaar van het gebouw. Ja, het is dus inderdaad al een aantal jaren voor andere dingen gebruikt. Wat dan voor dingen? Nou, eerst was het dus een soort anti-kraaklocatie. Anti-kraakverhuur. 3 klaslokalen die waren daarvoor ingericht. En de huidige bewoners die moeten uiterlijk 31 augustus uit de school zijn. Ja, dus om dat te organiseren hebben ze dus professionele organisatie en leegstandcommissie in de arm genomen. Al dus een woordvoerder van de gemeente. En de overdracht van de basisschool in Bekveld moet plaatsvinden tijdens het buurtfeest op 4 september. Ja, vind ik altijd wel een mooie dag. 4 september. Weet je wie er dan ook misschien wil komen? Black Eyed Peas. Of misschien ontmoet je ze wel onderweg.
2: Het thema trio.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het aantal kleuters in Oude IJsselstreek dat de DKTP-prik heeft gehad, blijft stijgen. Dit jaar heeft 93% van de vijfjarigen de prik gekregen. Voor het tweede jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Onder zuigelingen en basisscholieren gaat de lijn juist niet omhoog. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De superboeren hebben de spits Bjorn van Zijl een contract gegeven. Hij is 21 en komt van VVV Venlo, waar hij nog tot volgend jaar zomer een contract had. De Graafschap moet voor Van Zijl een transferbedrag betalen. De hoogte daarvan is niet bekend. Bjorn stond in de belangstelling van meer clubs, waaronder AZ. De organisatie van de Zwarte Cross doet een bijzondere oproep. Het gras op het festivalterrein is te lang en daarom wordt er gezocht naar mensen met een zitmaaier die op 7 juli 's avonds tijd hebben. Een noodsituatie is het niet, dat zegt Bob Kemper van de Zwarte Cross, maar we brengen mensen ook in de opbouw graag samen, laat hij weten. En als het een beetje meezit, breekt de groep misschien wel een wereldrecord met zitmaaiers. Dat staat nu op 800. De vrachtwagenheffing is deze week ingegaan. Eigenaren van vrachtwagens vanaf 3500 kilo maximaal gewicht plus lading betalen vanaf nu per gereden kilometer een kilometerheffing. De cabines moeten een eigen tolkastje aan boord hebben. Dat werkt in Nederland. En als dat niet goed werkt, kan dat een boete van €500 opleveren. De kilometerheffing geldt op snelwegen en sommige provinciale en gemeentewegen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Buiten is het
10: 20 graden.
9: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. En dat is onze Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, ze hebben nog mensen nodig, hè, op de Zwarte Cross.
11: Ja, ik hoor het net. Ja, dat is ook wel apart.
10: Ja, ja, mensen met een zitmaaier. Heb je die?
11: Ja, ik heb wel een zitmaaier, ja.
10: Nou, dan, ja. Als je Gerrit wil spotten, ga dan naar de Zwarte Cross, zou ik zo zeggen, toch?
11: Ja, ja. Nee, ik ga er niet naartoe om te maaien. Nee, nee? Dat denk ik maar niet. Nee,
10: ah.
11: Dat denk ik niet, nee, nee.
10: Ze hebben je zo hard nodig, Gerrit.
11: Ja, 7 juli was dat. Ja. Ja. Nee, dat zit, zit niet in. Ik doe wel met de grasmaaierrace mee.
10: De grasmaaierrace, is dat ook op de Zwarte Cross?
11: Ja, dat hebben ze na de donderdag, de eerste dag van de Zwarte Cross, hebben ze in ieder geval zo'n race of zo. Ja, via Red Bull heeft dat georganiseerd of zo. Ik weet allemaal niet precies hoe het in elkaar zit, maar Dumpert heeft me gebeld om of ik meer wil doen.
10: Netjes.
11: Ja.
10: Leuk. Goed, even hele andere zaken. We gaan het hebben over het weer natuurlijk. Want ja, we zitten nu wel met een fatsoenlijke 20 graden. Maar we weten allemaal wat er volgende week staat te gebeuren. Is er al wat meer over bekend?
11: Ja, het wordt misschien nog wel een klein beetje uitgesteld. Volgende week 30 graden waar je het denk over hebt. Want het zou eerst begin van de week zijn. Het is nu al wat later in de week. Dat het er misschien aan zit te komen. Want het is ook eigenlijk nog allemaal een beetje onzeker hoe het gaat. En we hebben veelal temperaturen, in ieder geval tot volgende week donderdag, die nog rond de 25 graden liggen of nog wat lager. Dus dat is goed te doen. Want vandaag denk ik dat je ook wel vrolijk buiten liep. Want Het waait een beetje. De temperaturen die waren vanmorgen nog opgelopen, of begin van de middag, naar 22, 23 graden. En toen kwam er wat regen. Het was ook niet zo heel veel. 1 tot 3 millimeter is er gevallen. En toen was de neerslag, of de temperatuur gedaald naar 18, 19 graden. En op dit moment is het weer aangenaam met 20, 21 graden. En we hebben de zon erbij. Het wordt best wel een aardige avond. Niet misschien meteen om weer buiten te zitten, omdat het nog een beetje doorwaait. Maar komende nacht koelt het weer lekker af. 11, 12 graden is dan de minimumtemperatuur. En morgen dan krijgen we een dag waarin het droog blijft. De zon er weer wat meer bij is. Soms ook wel een klein beetje bewolking, maar het blijft droog. En dan wordt het 24 graden. Nou, het weekend, zaterdag de warmste dag, 5, 26 graden. Zondag is er weer wat meer bewolking. En dan kan de laatste dag ook nog weer wat regenen. Met de zon erbij, het wordt best wel een aardige avond. Niet misschien meteen om weer buiten te zitten, omdat het nog een beetje doorwaait. Maar komende nacht koelt het weer lekker af. 11, 12 graden is dan de minimumtemperatuur. En morgen dan krijgen we een dag waarin het droog blijft. De zon er weer wat meer bij is. Soms ook wel een klein beetje bewolking, maar het blijft droog. En dan wordt het 24 graden. Nou, het weekend, zaterdag de warmste dag, 5, 26 graden. Zondag is er

0: voorlopig uit west tot noordwestelijke richting waaien. Dus nog geen toppers. En dat zal dan misschien volgende week gaan gebeuren. Eerst nog begin van de week veelal een graad of 23 tot 25. En ja, de kans op een bui is wel aanwezig, maar niet zo heel erg groot. Dus overwegend droog weer met zo nu en dan zon erbij. En temperaturen ja, die normaal zijn voor de tijd van het jaar.
1: Ja, we zijn echt een beetje weer richting die normale zomer.
0: Ja, dat is het wel. Maar ja, op lange termijn denken ze er weer wat anders over. Dus we wachten af.
1: Ja, precies. Kijk of we morgen weer meer weten. Hè? Want dan zit je bij Sven.
0: Bij Sven en dan... is Sven de eerste die het hoort.
1: Helaas. Hè? Bah. En dan is het weekend en maandag spreken elkaar natuurlijk gewoon weer rond 5:30.
0: Ja, en dan hebben we het weer over. Goed gewoon.
1: En dan nog even de verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files te melden op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 10 minuten, 8 kilometer. Op de N314 Doetinchem richting Zutphen tussen N348 Zutphen en Warnsveld. Vertraging van 13 minuten, 3 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer.
2: Regio 8. Veerle den Hartog. Regio 8.
3: Let's play football.

I Show Speed met Champions van World Cup 2026. Ja, die feest zit er bij ons niet meer in, hoor. Het is al eigenlijk al lang afgelopen. Maar ja, hè, het WK, dat duurt nog wel even. De wedstrijden die spelen gewoon door. En toen was ik in een melige bui, heb ik dus aan ChatGPT gevraagd. Van, nou, jongen, Nederland ligt eruit. Op wie moeten we nu gaan, ik wilde zeggen stemmen, maar dat gaat niet. Voor wie moeten we nou juichen? Welk land is voor ons nou het best geschikt? Toen kwam hij met een aantal opties. Hè, Marokko. En als je voor Marokko kiest, dan kan je ook zeggen van, ja, weet je, we zijn niet uitgeschakeld. Wij zijn onderdeel van hun succesverhaal. Ja, over 3 dagen beweert je buurman dat hij al sinds 2022 Marokko-supporter is. Vind ik wel goed bedacht, Arun. Brazilië. Voor mensen die na 4 wedstrijden achteruit tikken, willen zien hoe een aanval eruit ziet zonder PowerPoint-presentatie. Engeland zit er ook nog tussen. Altijd een veilige keuze. Je weet namelijk zeker dat de teleurstelling vertrouwd blijft. Oh, ChatGPT is een beetje hard voor die landen, maar oké. Frankrijk, ideaal voor als je wil juichen zonder risico. Een beetje alsof je in de Tour pas op dag 19 besluit fan van Pogacar te worden. Pogacar? Ik kijk helemaal geen Tour de France, geen idee. Canada, als je daarvoor kiest, dan kan het zijn omdat je graag toch voor de underdog bent. Totdat ze ineens echt goed blijken te zijn, dan zoek je snel een nieuwe underdog. België, kan je ook altijd nog voor zijn. Volgens mij hadden die gisteravond gewonnen, eergisteravond. En als je voor België kiest, alleen zolang ze verliezen, winnen ze, dan zijn ze ineens weer onze irritante buren. En Duitsland, ja, je kan wel voor Duitsland juichen, maar dan moet je wachten tot het volgende WK, want Duitsland is ook alweer uitgeschakeld. Dus we hebben het nog een beetje zwaar, denk ik. Ik zie nou niet echt een land waarvan het ChatGPT nou heel helder zegt van, daar moeten we voor juichen. En misschien gewoon een beetje je persoonlijke voorkeur. Maar ja, Duitsland ligt eruit. Wie ligt er nog meer uit? Zweden ligt... Ligt Zweden eruit? Ik heb geen idee of Zweden eruit ligt. Nee, ik weet het allemaal niet meer. Maar goed, geen Nederland en blijkbaar dus ook geen ander land volgens ChatGPT. Dus dat was het WK van tot zover.

Bakermat en Hello Again. Ja, dat hoef je niet te wezen hoor. Het is nog steeds hartstikke gezellig hier. Wel ga ik zo meteen vandoor. Na de Rolling Stones, die ga je zo meteen horen. Ik wens jou een heel fijn weekend. Want morgen ben ik er niet. Dan zit je met Sven rond deze tijd morgen. Dus deze tijd, zelfde zender, andere meid. Of nou ja, als Sven zich zo identificeert dan tenminste. Dat maakt mij helemaal niet uit. Maar goed, dan hoor je hem morgen. En dan in het weekend ben ik er niet. Maandag ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Tot volgende week.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Zon.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen, mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. Zo'n 15.000 vrouwen die tussen 1956 en 1984 vaak ongetrouwd zwanger raakten en onder grote druk hun kind moesten afstaan, hebben van het kabinet excuses gekregen. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge maakte niet alleen excuses aan de moeders, maar ook aan de vaders en de kinderen die ter adoptie werden afgestaan. Van Brugge beloofde dat er maatregelen komen die voor herstel en erkenning voor de betrokkenen zullen zorgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de uitbraak van het Hantavirus voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen en alle mensen die in quarantaine moesten kunnen weer gaan en staan waar ze willen. Het Hantavirus brak in april uit onder passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. 10 anderen raakten besmet. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio.

bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390.

0: Korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2

0: 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

5000 badeentjes racen tijdens de badeentjesrace op de kadefeesten in Doetinchem. Steun het goede doel Scravana en maak kans op geweldige en grote prijzen die je kan zien op doetinchemsekadefeesten.nl. En waar je ook jouw wedstrijdeentjes kan reserveren. 5 juli, de badeentjesrace in Doetinchem. Mis het niet!

0: Radio voor de Achterhoek. Regio 8. Regio 8.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, geropte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
3: Zo hé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. In Portugal geldt van vrijdag tot en met maandag in delen van het land een noodtoestand en code rood vanwege extreme hitte en een grote kans op bosbranden, omdat het ook droog is en hard waait. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 47 graden en komen er windstoten van zo'n 80 km per uur voor. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het verschrikkelijke dagen voor het land worden. Gemeenten zijn bezig opvanglocaties met airco te regelen en vuur, barbecues en het gebruik van apparaten die kunnen vonken zijn verboden. Om misstanden met buitenlandse werknemers te voorkomen mogen slachthuizen en vleesverwerkers vanaf half 2028 geen uitzendkrachten meer inhuren. De arbeidsinspectie ontdekte regelmatig misstanden in deze sector, zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen. Minister Velbrief van Sociale Zaken had de bedrijven een ultimatum gesteld om de boel te regelen, maar dat is niet genoeg gebeurd. Volgens de vleessector is er echter al veel verbeterd. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow.
2: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
5: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,50.

0: Tour.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. In Zuid-Frankrijk zijn vanwege flinke bosbranden meerdere campings ontruimd. Meer dan 1000 mensen zijn geëvacueerd. De campings liggen in onder andere Canet-en-Roussillon in het departement Pyrénées-Oriental en buurgemeente Sainte-Marie-de-la-Mer. De regering in Parijs heeft inmiddels een crisisteam opgetuigd dat geleid wordt door premier Le Cornu. De situatie in het zuiden is verontrustend. De vlammen gaan door de harde wind snel richting het zuidoosten. Op het vliegveld van Perpignan zijn uit voorzorg veel vluchten geannuleerd. Het dodental in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is na de Russische aanval van afgelopen nacht gestegen tot 20. Meer dan 55 mensen raakten gewond en Rusland zegt de druk op te blijven voeren. Er is schade op 30 locaties in de stad door drones, precisiewapens en lange afstandsraketten die voornamelijk gebouwen troffen waar mensen wonen. Volgens Moskou is het een vergelding voor de Oekraïnse aanvallen op Russische energievoorzieningen. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: Met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Er komt nog maar één doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8... in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar één centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. Iran waarschuwt schepen opnieuw om alleen door de straat van Hormuz te varen via routes die door Teheran worden aangewezen. Het militaire commando van het land meldt dat iedere overtreding onmiddellijk door de strijdkrachten beantwoord zal worden, waardoor de veiligheid van de betreffende schepen in gevaar komt. Er zijn 3 routes door de zeestraat, maar Iran wil dat 2 daarvan niet gebruikt worden, omdat deze hun controle over de straat van Hormuz verzwakt. Het Britse gerechtshof heeft 2 jongens van 15 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van 2 meisjes. Een lagere rechtbank had ze alternatieve straffen opgelegd, wat tot veel ophef leidde. De tieners uit Fordingbridge in Zuidoost-Engeland verspreidden beelden van de verkrachtingen via social media. Daarop was te zien hoe ze stonden te lachen en elkaar aanmoedigden. Het Hof van Beroep vond wat ze gedaan hadden zo slecht dat er geen andere keuze was dan celstraf. En dan nog het weer. Het is droog en het klaart steeds verder op. Er staat een matige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied waait het stevig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
8: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Renew.
9: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
0: Hamster. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Oh, ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: energie.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op

0: Maar dan zeg ik, je lult me wat.
1: Regio 8.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Scones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thielen niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems. Vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster!
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: niet liggen. Lidl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot. Maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor drie wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling...